0: Belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Different.

0: Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario, dus het aan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het

0: Ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
9: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
10: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file in de regio. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je tussen de Meren en Woerden 5 minuten vertraging door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 3 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door een ongeluk loopt het helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Er is een vrachtwagen bij betrokken. Tussen de Meern en Woerden staat het vast over 7 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. 1 file op dit moment op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Woerden heb je een half uur vertraging over 7 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 25 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat de enige file in de regio. Tussen de Meern en Woerden doe jij 25 minuten langer over. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
4: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
2: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je nog steeds vertraging tussen de Meern en Woerden. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: love you, you know it. I'll give you all.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. Bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op

0: veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En bij Gouda file op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N454 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog niet veel files gemeld in de regio West. Wel 5 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Ook nog 5 tot 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.
2: Ik ben er komen.

0: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Feathers, op Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het onder andere langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade heb je 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Overschie heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: de Zomerse 50.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Ben je klaar voor, Fion?
6: Ja, nou, even wennen, hè?
5: Even wennen weer, hè?
6: Vakantie. Dus van, even een beetje in de werkmodus.
5: Er is niks veranderd hier, hè?
6: Nee.
5: Nee.
6: Jawel.
5: Alles staat een beetje op hetzelfde plekje.
6: Nee, we hebben nieuwe stoelen en een nieuw tafeltje. Ik zag een grote snoeppot, waar moet ik vooral vanaf blijven.
5: Ja, maar de koffie maakt nog steeds hetzelfde.
6: Oké. Okay.
5: Dus dat is niks veranderd. Wat, zullen we beginnen?
6: Ja, doe maar.
5: Komt-ie aan.
1: En nu, een uur vol zinderende zomer hier. A4 lang. Dit is de Zomerse 50.
5: 4 uur lang de lekkerste zomerhits van de afgelopen jaren. En mij werd de vraag gesteld: wil je weer een Zomerse 50 presenteren? Nou, ik zie van ja, maar dat programma is al sinds 2021 niet meer op de zender geweest. Hoe gaan we dat dan aanpakken? Gaan we jou als luisteraar benaderen? Nou, weet je wat? Laten we gewoon 10 jaar lang de zomerhits van 2010 tot met 2021 allemaal onder elkaar zetten, alles op elkaar optellen. En dan krijg je een hele leuke lijst. En dat is deze, de Zomerse 50. Ik zeg hem goedemiddag!
1: De Zomerse 50. De zonnigste zomerhits.

0: Zomerse 50. Zomerse 50.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
2: Studio Alphen.

0: altijd met de nummer 50. De nummer 50. Mike Posner en I Took a Veil to a Beach. En daar, nu hoorde je Dua Lipa, One Kiss, samen met Calvin Harris. Nummers 50 en 49. De eerste twee platen in de zomerse 50 editie. Het zijn dus eigenlijk 50 platen. We hebben ze gewoon allemaal bij elkaar opgeteld. Hè. In totaal waren er iets van 700 noteringen in de afgelopen 10 jaar van de zomerse 50. Die hebben we allemaal bij elkaar opgeteld. Daar hebben we allemaal een punt aan gegeven. De nummer 1 had 50 punten en de nummer 1 had dan vervolgens maar 1 punt. Nou, dan kom je het vervolgens tot een... al die 10 jaar achter elkaar kom je dan tot een lijst.
1: Heel verrassend blijkt te zijn.
0: En dat blijkt hier toch heel verrassend te zijn. Alhoewel, ook weer niet helemaal verrassend, want de nummer 1 is al jarenlang de nummer 1 in de zomerse 50. Dus daar heb ik eigenlijk niet zoveel verklapt. Welkom dus bij die zomerse 50.
1: Zeg nou niks.
0: Welkom dus bij die zomerse 50. En in deze zomerse 50 gaan we ook in de 4 uur dat we uitzenden 2 keer een muziekrebus aan je laten horen. En met die muziekrebus kun je leuke prijzen winnen, toch?
1: Ja, ik wil hele leuke prijzen winnen. Ik kan ook een lekker ijsje winnen van de... ik weet niet of ik dat mag noemen.
0: Een verkoelend ijsje.
1: Een
0: verkoelend prijzenpakket hebben we voor je klaar liggen. Je moet alleen even die muziekrebus oplossen. Daar gaan we zo meer over vertellen.
1: En die zijn moeilijk, dus denk goed na.
0: Denk goed na en luister goed naar deze 4 uur van de Zomerse 50. Andere muziek hebben we ook nog steeds. En de andere muziek is natuurlijk de muziek van vandaag de dag 2026. De zomerrit van dit jaar.
2: Dit is het geluid van de zomer.

0: 47.
1: Yeah.

0: aan denken, kan iets eigenlijk.
1: In 2009 scoorde hij een hit, een heerlijke zomerhit. De Duitse zanger Pieter Fox, oftewel ook wel genoemd Pierre Bangari. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik hoop het wel. Maakte onder andere platen met Enuf en Pieter Fox. Was lid van de reggae en dancehall. Die was dan niet genoemd Seed. De titel betekent zoals een huisje aan het meer. Pieter Fox op nummer 47 in de zomerse 50. Daarvoor Fabus alle Playa, Miranda en we hadden ook nog Cherryo. En dat is natuurlijk een zomerhit à la vandaag de dag.
2: Vind jij het een zomerhit?
1: Ik vind het... Ja, ik weet het niet. Ik vind

0: Ja, ja, ik vind het wel een showbrit. Het is wel een showbrit. Het is een showbrit, laten we het daar maar op houden. Toch?
1: Nummer 46.
0: Nummer 46, laten we daar snel naartoe gaan. 1973, dit is de zomerse 50. Helaas, dit jaar ons ontvallen. En dat is natuurlijk wel erg spijtig te noemen. Ja, zijn muziek blijft eeuwig doorgaan in de Nederlandse wandelgangen. Dit is Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer. Citeer.

0: 13 september 2025 overleden.
1: 25, dus het gaat toch sneller dan je denkt? Het gaat
0: heel
1: toch sneller
0: snel
1: dan je denkt.
0: Ja.
2: Nummer 45.
1: Nummer 45.
0: Ja.
2: Je hoort ze vandaag in de zomerse 50.
1: Als je het over de zomerse 50 hebt op deze vrijdag. En of op deze zondag kan natuurlijk ook. Ja hoor, daar gaan we. Hoppa, fout nummer 1. Wat deze plaats doen van André Haas is natuurlijk absoluut niet ontbreken. Hier is hij op nummer 45. En het is zomer. André Haas, senior.

0: erachter. Op een of andere manier zijn altijd die Italiaanse platen, die klinken altijd, ja, die klinken altijd wel erg lekker. En als we naar een zomerse hit gaan kijken, anno 2026, als het gaat om Italië, nou, er zitten er ook wel een paar mooie beauties tussen, hoor. Maar niet zo mooi als in de jaren 80 met Mattia Bizzar en Tisento. Het is, nou, half. Laten we eens even gaan kijken of wij iets kunnen gaan doen met die muziekrebus. Want daar
1: ik
0: heb
1: pak
0: ik...
1: papier en pen.
0: Pak jij papier en pen? Het is een muziekrebus. Moet ik nog even uitleggen hoe die muziekrebus in elkaar zit? Moet ik nog even uitleggen hoe dat in elkaar gaat?
1: Misschien dus... voor de mensen die niet weten wat een rebus is.
0: Ja, een rebus is. Nou, het is heel makkelijk. Er zit een papiertje erbij. Het is heel simpel. Je krijgt in dit geval krijg je... Een achttal, of misschien zelfs wel een... Even kijken.
1: Omdat het muziek een elftal.
0: Een achttal muziekfragmenten te horen, muziekvragen te horen. En daar wordt natuurlijk iets uitgelegd. En bijvoorbeeld bij de eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je dus een nummer uit de zomerse 50 voorbij komen. En dan is het dus aan jou om daar dus de B op te schrijven. Laat ik dat dan nog zeggen. Alvast de eerste letter krijg je van mij cadeau, de B. Dus het is heel simpel. De eerste letter is de eerste letter van de titel van dit nummer. En dan hoor je Blurred Lines, de B is de eerste letter. Nou, zo ga je het hele... al die fragmenten ga je af. Dat vormt dan een rebus, een woord van 8 letters. En als je dat woord weet... is het heel simpel. Dan stuur je hem naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding dus van die muziekrebus. Ik heb nu al zo vaak dat tuneetje gedraaid. Dan kun je dus kans maken onder de goede inzetters. Gaan we dus een leuk prijzenpakket verloten. Ja?
1: Ja.
0: Zal ik hem dan maar inslingeren?
1: Ik mag zeggen dat het wel moeilijk kan zijn.
0: Hij kan moeilijk zijn.
1: Want ik wist hem niet.
0: Wist jij hem niet?
1: Eén van de twee wist ik niet, nee. Nou, ik was natuurlijk de testpersoon.
0: Ja, denk dus gewoon maar even aan de zomer. Dan
2: dit is de zomerse 50. Straks in de zomerse 50. Jump up.

0: Rádio 50.
1: Se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia.
0: De 50 beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. Alleen jouw favoriete zomerhits. Je hoort ze in de Zomerse 50.

0: zomerhits. Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. Nummer 43. De 50 beste zomerhits. Op jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Mr. President, hij stond in totaal 10 jaar gangen genoteerd in de Zomerse 50. Bereikt in die 10 jaar nummer 14 als hoogste notering.

0: 50 populairste zomerhits aller tijden in de Zomerse 50.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in de regio West, 150 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 15 minuten vertraging tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 21 kilometer, 30 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A20 is het druk. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Zomerse 50.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Even de koffie aan de kant zoeken.
5: Wil je dan een briesertje in plaats van koffie?
4: Oh, een briesertje. Oh, dat is ook wel lekker, ja. Laten we een briesertje doen. Gaan wij ook.
6: Een uur vol zinderende zomerhit. Dit is de Zomerse 50.
4: Ja, tweede bedrijf van deze Zomerse 50. 2 uur. We zijn aangekomen met nummer 38. Die ga je zo horen. Dat is een winnaar van het Eurovisie Songfestival. De oudste single in dit uur komt uit het jaar 1962. En we hebben straks 2 Nederlandse producties en een winnaar van het Songfestival, dat zei ik dus al. En die muzieklevers, die schijnt toch echt moeilijk te zijn, Fjol. Ik krijg daar toch wel reacties over dat die erg moeilijk is.
5: Ja, dat is die ook. Maar dat had ik je al gezegd.
4: Welkom bij de Zomerse 50.
7: De Zomerse 50.
6: Dit is het geluid van de zomerhits. Aller

0: hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50. Dit is de Zomerse 50.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag. Goedemiddag.

0: 37, Joe Cocker. En Summer in the City. Waar als je dat zo zegt, Joe Cocker. Klinkt eraan. 8 jaar gang stond hij genoteerd in de zomerse 50. Ook zijn notering was plaats nummer 16 met Summer in the City. Dus ook wel weer een artiest die al een jaar of 12 voor ons is heen gegaan. Hij heeft ons in 2014 achtergelaten.
1: Mooi, 12 jaar geleden. Voor de kerst.
0: Niet te geloven.
1: Zo lullig.
0: En op nummer 38 hadden we de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival van 2012 uit Zweden. Lorraine en Euphoria. Heerlijke plaat, dat blijf ik nog steeds vinden. Gewoon een heerlijke plaat. Ja, het is veel gegaan deze week. Rare dingen gebeurd. Een grote landverschuiving met waterverplaatsing in Tibet en Nepal. Het overlijden van onze Dolly Parton, 80 jaar. Dat is toch wel wat. En Jim Curry ook al overleden deze week.
1: Oh,
0: dus dat,
1: ja.
0: We zitten pas op het augustus. Er zijn al zoveel mensen kwijtgeraakt dit jaar.
1: Heel veel, ja.
0: Goed, tweede bedrijf van de zomerse 50 hier op Studio Alphen. We gaan lekkere platen draaien. Dit uur, ik zei het al, de winnares van het Eurovisie Songfestival. Die heb je zojuist gehoord. We hebben 2 Nederlandse producties. En je hoort zometeen de oudste plaat uit het jaar 1962.
2: Nummer 36.
0: Ja, en dan op 36 een duet tussen een Surinaamse jongeman en een Nederlandse zanger uit Volendam. Een hit uit het jaar 2000.

0: Zo'n plaat waarbij je moeilijk stil kan blijven zitten. Op nummer 35 in de zomerse 50. Justin Timberlake en Just Can't Stop the Feeling.
1: Nummer 34.
0: Verder met nummer 34. Ah, dit is de koningin Madonna.
2: Weet jij hoeveel Lego-soort blokjes er bestaan?
0: Nee, geen idee.
2: 3700 unieke vormen en er zijn ook kleurvarianten meerekend. En dat er meer dan 60.000.
0: 60.000?
2: Yes.
0: Ik geloof, ik ben er deze week ook aan eentje begonnen weer.
2: Eentje?
0: Ja, eentje. Ja, nou, eigenlijk drie.
2: Maar mijn kinderen hebben
0: twee kinderen gegeven. Dat waren de Formule 1-auto's. Maar ik ben zelf aan het nieuwe huis, het dorpspleintje, het winkelpleintje.
2: Oh ja.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Dat is wel leuk.
2: Het is eerst een leuk.
0: Bijzonder tijdsverdrijf. Altijd leuk veel huizen bouwen. Heerlijk. Zomerse 50. Daar luister je naar. Nummer 34. Ja, dit is de king, de queen of pop. Laten we het daar maar op houden. Dat is Madonna en Holiday. Ook in het Nederlands een keertje gecoverd. Maar dit is Toos Chanel. Hier op de Zomerse 50.
1: Dit is de Zomerse 50.

0: City. Summer's Magic. We zaten even een beetje in de studio. Een beetje kijken of we nou... We hadden er een hele rare, hele rare plaat. Was het zat in het systeem trouwens. En, net of die een beetje hikt, weet je wel. Niet dat hij helemaal lekker loopt. Hey, 94 en de Summer's Magic. Dus een Italiaanse act. Weer zo'n Italiaanse. Ik moet het zo even gaan optellen, Fio. Wel, hoeveel Italiaanse act eigenlijk hebben we in de Summer's 50? Van Giovanna Bersolini. De zangeres van Playa Haiti. De single verscheen voor het eerst in 1994. Later nog eens een keertje in een remix. En het jaar 2008. Ah, we hebben de remix zojuist.
1: Ja,
0: staat
1: dat
0: in het
1: is...
0: systeem. Hebben we uiteindelijk niet uitgezonden, maar het is, hij staat wel in het systeem.
1: Daarom
0: waren we een beetje in de war. Zo meteen gaan we naar nummer 19 uit het jaar 1999. En dat is plaat nummer 30, die is van Jennifer Lopez. Die ken je toch wel?
1: Die ken ik, natuurlijk.
0: Ja, jij nog iets leuks te melden trouwens?
1: Jazeker, Boomkwekerij Museum in Boskoop is officieel geopend. Vier Boskoops kunstenaars, Els de Jong, Yvonne van den Hout, Pim van Sprang en Kees Moen exposeren hier hun werken in een prachtige groene ambiance. De beelden in natuursteen of hout zijn zowel abstract als figuratief. De expositie is in de tuin van Boomkwekerij Museum te bezoeken tot 4 september op de Rijerskoop 52.
0: Ik zou toch nog een beetje een uitgaanslipje op deze zomerse 50 aflevering. Ik bekijk er toch heel veel e-mailtjes en whatsappjes via 0172-51-51-53 als het gaat om de rebus, de muziekrebus.
1: Hij is te moeilijk, hè?
0: Hij is te moeilijk. Zullen we nog een keertje laten horen?
1: Hoe heet dit programma? Daar moet je verduidelijking in brengen, denk ik.
0: Nou, dat ga ik niet doen, hoor. Dit is nog één keer, een hoge uitzondering, nog één keer de zomerse 50 muziekrebus.

0: zomerse 50 radiorebus. Met mooie prijzen voor de winnaar. De radiorebus bestaat dit keer uit één woord van 11 letters. Die letters krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wat voor doen.
1: De eerste letter
0: van deze radiorebus is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Voor mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een
1: tweede letter.
0: Dus de zevende letter van de achternaam van deze artiest. Is de vijfde letter van de naam van dit radioprogramma. En dat is de tweede letter van de voornaam van deze artiest.
3: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Vijfde letter.
0: De vijfde letter is de vijfde letter van dit weergetijde.
1: Zesde letter.
0: Is de tweede letter van de naam van deze Franse artiesten. Dus is de negende letter van het alfabet.
1: Letter.
0: Dat is de tweede en tevens de achtste en tiende letter van de titel van deze zomerhit.
1: De negende letter.
0: De eerste letter van een fototoestel dat langs de kant van de weg staat. Bijna klaar. Dat is de eerste letter van deze Surinaamse zanger die in 2009 een zomerhit scoorde.
4: Ik heb een tijdje in mijn hart, maar alleen voor jou.
0: Dat is de laatste letter van deze Belgische artiest. Dat waren ze dan, allemaal de letters van de zomerse 50 muziekrebus van vandaag. 11 letters die tezamen één woord vormen. Zet dat woord op de mail, stuur die dan naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding van de zomerse 50 radiorebus. Nog één keer het adres, redactie@studioalfa.nl. Tijd voor een glaasje water.
5: De 50 populaire zomerhit.

0: Ik had het al eerder gezegd dat Funk Muziek uit het jaar 2026 deze zomer gaan uitzenden. En dit is een van die platen. Pausa en Magnetic is een van die platen die dus vandaag de dag hoog genoteerd staat in de Vaderlandse hitlijsten. En dan mag die natuurlijk niet ontbreken in de zomerse 50. Al hebben we geen editie 2026. Maar goed, dat is dan even zo. We draaien hem toch wel eventjes. Dan verder met plaat nummer 28 uit het jaar 1987.
1: En wist jij dat er 4 Italiaanse platen in deze lijst staan?
0: 4 Italiaanse platen?
1: Ja, maar 4. Ja, maar
0: het zijn ook wel hele mooie Italiaanse platen.
1: Absoluut.
0: Dit is Tony Esposito. En hij heeft het over papa. Papa. Papa's.

0: 50 van deze editie. Dat is toch vandaag de zomerse 50 aller tijden. Dus de oudste plaat, 1962 van de Beach Boys en Surfing USA. Ik heb nog zitten zoeken of er nog een ouder is, maar hij is er echt niet te vinden, joh. Je zit echt te kijken. Je zit wat
1: ja, je zit ook te kijken. Je zit echt de oudste, maar ja.
0: Er is er nog, nou, misschien dat Cliff Richard, die hebben we ook nog. Misschien dat die nog een ouder. Weet je wat, dat gaan we even opzoeken. Voor het volgende uur hoor je er straks veel meer over in de Zomerse 50. Tot zo.

0: beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in regio West, onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijd je de file in tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Je hebt 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Nieuwerburg. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht, want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Gouda West en Zoetermeer. Dan de A16 in Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 20 minuten extra. En tot slot nog een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Betekent dat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
0: de Zomerse 50.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen. En nu een uur vol zinderende zomerhits. Dit is de Zomerse 50.
5: Dit is de Zomerse 50.
0: Nummer 26.
5: Welkom bij de Zomerse 50.

0: deze plaat van Cliff Richie denk, dan moet ik altijd aan het beeld denken van mijn twee zoons achter in de auto op weg naar Tesla. Ja, achter in de auto zaten ze met z'n tweeën en we draaiden deze plaat in de auto op weg naar Tesla. En dan zie je onze jongste zoon een beetje, ja, een beetje houterig dansen.
1: Een,
0: beetje,
1: een soort hardloop.
0: Ja, een beetje raar dansje had hij.
1: Maar het zag er heel leuk uit.
0: Maar het was zo koddig en leuk. Ja, ik mag het helaas niet delen vanwege de AVG, maar... Dan haal ik altijd uit Cliff Richard en de Shadows en de Summer Holiday uit het jaar 1962. En dan kunnen we meteen een rectificatie voor toepassen, Vio. Want,
1: ja, want jij zei dat ze ouder zijn dan de Beach Boys in de zomers 5, dus ze langer in stonden.
0: Ik dacht dat er nog een plaat was die ouder was dan het jaar 1962.
1: Ja.
0: Maar dat is dus niet het geval.
1: Dat is niet het geval.
0: Dat is dus niet het geval. Nee, nou, dan hebben we dat meteen gecorrigeerd. Want dus ze zijn uit hetzelfde jaar. Dus.
1: Ja, dat klopt. En dan is hij ook nog 16 jaar gang heeft meegedaan. En de hoogste plaats was nummer 13.
0: Op nummer 24 in de zomerse 50. Vandaar luister je deze middag naar. Mocht je zo uit ingeschakeld zijn, we gaan de zomerse 50 edities, 10 edities vanaf 2001 tot 2021.

0: Dit is nu uit 2019. Ja, Avicii natuurlijk, de artiestennaam van Tim Bergling. Hij had ook wel hits als Tim Berg en Tom Hanks. Zanger was op deze single was L.O. Black. En dat was ook de zanger van de Avicii-hit Wake Me Up. Mooie videoclip zat er al bij. Met die twee meisjes die dan gaan lopen. En dan ken je die videoclip? Dat was
1: die clip kan ik me even niet omhalen. Ik ga gelijk
0: Ik heb wel. Avicii, helaas veel en veel en veel te vroeg.

0: En je hoort in dit uur ook de single die voor de allereerste keer op nummer 1 stond in de Zomerse 50 van 2001.
1: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50.
0: Ja, opnieuw in muziek uit het jaar 2026 draaien we natuurlijk de zomerhits van dit jaar. En dit is toch wel echt een hypothetische track vol psychedelische lagen.
2: Hoe?
0: Oftewel, ja, psychedelische lagen. Ik heb het goed uitgesproken. Dracula, Tame Impala is de zomerhit van 2026. Tenminste, het zou een zomerhit van 2026 kunnen betekenen. Zo, nee, gaan we verder met de Zomerse 50. Dan met nummer 22. Ah, ook zo'n grand old lady.

0: was dat een bepaalde fase in het jaar 2012. Ik weet het niet, maar we zongen in 2012 allemaal Portugees, Braziliaans, Spaanstalige, allemaal Spaanstalige liedjes. Zo ook deze. Van Gustavo Lima en de Balada. En we hadden dan ook nog een andere jongen, Michele Telo. ZTPOA, ook een Braziliaanse zanger uit 2012.
1: Kijk maar niet aan.
0: Gerard Joling, die deed het ook nog volgens mij in een Nederlandstalige versie. Volgens mij was het een fase, ik weet het niet, was een fase. Gustavo Lima uit 2012 is dan hoog genoteerd op nummer 23 in de Zomerse 50. Nou, dus hier weer eventjes tijd voor. Want zo meteen gaan we verder met de muziek. De lekkerste muziek hier in deze Zomerse 50 op deze heerlijke dag. Zullen we even naar de muziekrebus gaan?
1: Dat is een goeie.
0: Komt ie aan, 11 voor, los op. En jawel, daar is die dan. De Zomerse 50 radiorebus. Met mooie prijzen voor de winnaar. De radiorebus bestaat dit keer uit één woord van 11 letters. Die letters krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wat voor doen.
1: De eerste letter
0: van deze radiorebus is de eerste letter van de titel van dit nummer.
2: Voor mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een
1: de tweede letter.
0: Is de zevende letter van de achternaam van deze artiest.
2: Onder de straat steekt een half van zee.
0: Is de vijfde letter van de naam van dit radioprogramma. En dat is de tweede letter van de voornaam van deze artiest.
3: Het is weer voorbij die mooie zomer.
1: Vijfde letter.
0: De vijfde letter is de vijfde letter van dit weergetijde.
1: Zesde letter.
0: Is de tweede letter van de naam van deze Franse artiesten. Dus is de negende letter van het alfabet. Dat is de tweede en tevens de achtste en tiende letter van de titel van deze zomerhit.
1: De negende
0: is de eerste letter van een fototoestel dat langs de kant van de weg staat. Bijna klaar. Dat is de eerste letter van deze Surinaamse zanger die in 2009 een zomerhit scoorde. Dat is de laatste letter van deze Belgische artiest. Dat waren ze dan. Allemaal de letters van de Zomerse 50 muziekrebus van vandaag. 11 letters die tezamen één woord vormen. Zet dat woord op de mail. Stuur die dan naar redactie@studioalfa.nl onder vermelding van de Zomerse 50 radiorebus. Nog één keer het adres. redactie@studioalfa.nl.
1: Nee, hoeft niet.
0: Dat was hem dan. Ik zei nu per ongeluk 11 woorden, maar het zijn 11 letters voor de radio rebus, muziek rebus.
1: Ik moet er nog drie.
0: Jij moet er
1: maar
0: nog
1: ik
0: drie.
1: Weet wel het woord.
0: Mocht jij hem nou wel weten, want na drie keer moet je hem toch ondertussen wel hebben opgelost. 11 letters, zet ze achter elkaar, dat vormt één woord. En dat

0: Zandvoort. Apenstaartje studioalphen.nl. Veel, jij hebt nog wat te melden.
1: Ja, een nieuw initiatief van de cultuurcoaches van Alphen Vitaal. Vier live acts brengen de veelzijdigheid van jazz naar de sfeervolle Oudhoornse kerk. Saxofonist Toon Roos is dit jaar artiest in residence en speelt met onder meer jazzzangeres Fee Klaassen en ook lokaal talent Paolo en Noam. En ze zijn te horen op 6 september in de Oudhoornse kerk.
0: Kijk, Zan, dankjewel. Gaan wij zo meteen naar een lekkere gouden oude Nederlands product uit het jaar 1977. Oh.

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: De beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerrits aller tijden. Dit is de Zomerse 50.

0: beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50. De 50 populairste zomerhits aller tijden. In de Zomerse 50. Nummer 20.
1: Studio
0: Alphen.

0: ietsjes moeten gaan uitleggen. Waar die Dreadlock Holiday op die 10cc voor staat. Ja, Dreadlock Holiday, dat verklaart zich vanzelf wel een beetje natuurlijk. Maar die
1: 10cc.
0: Je wist het niet, hè? Maar dat is dus het hoeveelheid. Wat een man naar buiten brengt. Als hij de daad verricht, is het de gemiddelde hoeveelheid.
1: Ja,
0: de
1: stemmertjes.
0: Deze zal zeggen, ja, maar boos meer.
1: Tuurlijk, maar, de baas boven baas.
0: Als je gemiddeld in het potje kijkt, zal het 10cc zijn. Dus dat,

0: graag. Wat deed jij in 2001 op vakantie, Viool? Weet je dat nog?
1: De zomers in
2: 50. Hoe ging ik niet op vakantie?
0: Ging je niet op vakantie?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Nou ja, 2001, vakantie. Dit was de nummer 1, notering. Kusik No van Jody Benal. De allereerste nummer 1 notering in de zomerse 50 voor Jody Benal. En het was natuurlijk ook zijn grootste hit. De Nederlandse zanger van Colombiaanse afkomst. Die scoorde de hit al in 2000. Maar een jaartje later verscheen hij pas in de zomerse 50. De titel betekent zoiets als: is het ja, is het nee, maar dan Spaanstalig. Hij werd bekend door Your Big Break bij RTL 4. Dat is een talentenjachtprogramma. Kijk, toen hadden we
2: ja,
0: ook al die achterlijke programma's.
2: Ja, maar toen waren ze leuk.
0: Het liedje is een cover van Nuance. De Nuance Tisaides van de Argentijnse groep El Simbo uit het jaar 1997. Die groep scoorde als TNN in 1994 top 3 hit met La Cucucubaracha. De single Cusicano was in 2001 en 2002 de nummer 1 in de twee edities van de Zomerse 50. Nou, dan ben je toch weer een klein beetje op de hoogte. Het is altijd wel leuk om te horen, toch?
2: Ja, ik vind het ook wel leuk om te horen hoe lang ze er dan ingestaan hebben. Hoeveel jaargangen?
0: Hoeveel jaargangen?
2: 21 jaargangen.
0: Heeft hij er 21 jaar gangen?
2: Ja.
0: Heeft Jody Benal 21 jaargangen in de Zomerse 50 gestaan?
2: Het staat hier zwart op wit.
0: Hoeveel jaargangen heeft hij dan op 1 gestaan? Want dat zijn er dan natuurlijk
2: dat
0: niet.
2: Dat weet ik dan niet.
0: Dat weet je dan weer niet.
2: Nee.
0: Dat moet je even uitrekenen.
2: Ik denk twee.
0: Twee maar. Oh ja. 2001 en 2002.
2: Dat is in de hele lijst die ik met twee kan ingestaan.
0: Wij gaan verder met nummer 15. Dit is One en een Club Tropicana.
1: Nummer.

0: De zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen. Er staat nog 65 kilometer file in de regio. Dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en Knooppunt Hoefvliet 15 minuten in de file. Op de A12 richting Den Haag is het file rijden tussen Houten-Oost en Harmelen. 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein in de file. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Je hebt een kwartier vertraging tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoefvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
0: de Zomerse 50.
4: Wij zijn erbij. Jij.
0: Studio Alphen. En nu.
4: De Zomerse 50.
0: Nummer 14.
5: Welkom bij de Zomerse 50.
0: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden.
5: Dit is de Zomerse 50.
0: Dit is de Zomerse 50.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store.

0: De zomer van de jongens. Don Henley en de Boys of the Summer uit het jaar 1984. Hoeveel jaargangen, Phil?
1: 17 jaargangen en de hoofdplek was nummertje 4.
0: 17 jaargangen in de zomerse 50 genoteerde. Ja, als je nagaat, gaat kijken hoeveel nummer 1 noteringen hadden we eigenlijk. Dat waren er natuurlijk 21. Maar bijvoorbeeld Jody Beno stond er 2 jaargangen in op nummer 1. 2001, 2002, 2003 hadden we The Underdog Project en de Summer Jam. We hadden Ozo met Draco's Team Day uit 2004 en 2005. Die ga je nog voorbij horen komen. Juvenes en La Camisa Negra 2006, 2007 en 2008. 3 jaargangen. Damoru, Jan Smit, Mio Rosso, Tuintje Mart in het jaar 2009. Dat was toen ineens een grote hit. 2010 hadden we Yolanda Be Cool. And We Don't Speak Americano. Kid Rock en All Summer Long 2011. Oh, en laat die er nu aankomen.
1: Wauw.
2: De grootste zomerhit. Je hoort ze vandaag in de Zomerse 50.

0: toen Amerika nog gewoon Amerika was.
1: Zijn je nou nummer 11?
0: Ik zei nummer 12 voor Kid Rock.
1: Oh.
0: En op nummer 11 hadden we Ruines en La Camisa Negra.
1: Nee, oké, even checken.
0: Katrina Noeves, hoe lang is ons eigenlijk genoteerd in die zomerse 50?
1: 21 jaar gangen en de hoogste positie is nummer 8.
0: Zo.
1: En wil je dan ook nog een leuk feitje erover weten?
0: Wat weten we over Katrina?
1: Nou, het is een Britse groep. Tipparadenotering uit 1985.
0: Ja.
1: Het liedje wist alsnog de hitlijsten te halen in 1997... in een medley met I Can See Clearly Now... door Lee Towers en Exposure. Die namen kennen we wel.
0: Ja, die meiden ken ik ook.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, daar kon ik een keertje me samen met Lee Towers in de badkamer... in de toiletten gestaan van een of ander evenement al.
1: Dat klinkt heel raar, wat
0: ja,
1: je
0: dat
1: zegt.
0: Klinkt heel raar. Dat was natuurlijk een heel rare gewaarwording.
1: Oh. De band is vooral bekend doordat ze in 1997 Eurovisie Songfestival wonnen met Love, Shine and Light. Die kennen we ook.
0: Ja, opa vertelt dat de oude doos van Holland zit. Dus dat is...
2: Dit is het geluid van de zomer.

0: Kom je terug van vakantie? En dan hoor je dit als je de grens overgaat. Als de zomerrit van 2026 hier in Nederland. Rutger van Barneveld. En de zoele zomernachten. Het is hem van harte gegund dat hij deze nummer 1 heeft bereikt. Toch, Phil?
1: Ik vind dit beter dan Cheerio.
0: Ik vind het toch wel?
1: Deze vind ik beter.
0: Okay, nou, dit is de

0: 2 als het gaat om de zomerse 50. Brian Adams en de Summer of 69. Hij heeft maar één jaar gang in 2019 op nummer 1 gestaan.
1: Kun je je voorstellen?
0: Nee, zo leuk
1: nummer.
0: En hij staat nu op nummer 2 in de zomerse 50 alle tijden van 10 jaar gangen. Met in totaal 996 punten. Dus dat heeft hij toch eigenlijk zo'n beetje alles bij elkaar gesprokkeld in de afgelopen.
1: Wel goed gedaan.
0: Ja, goed gedaan, ja.
1: Ik doe ze niet
0: na. Summer of 69, Brian Adams. Dan hoor je zo meteen eventjes voor het einde van dit programma de nummer 1 nog.
1: Wie zou dat toch?
0: Ja, dat kun je toch bijna wel een beetje raden, toch?
1: Heb je een rieten rokje al lang?
0: Ik heb nog geen rieten rokje aan.
1: Oh.
0: Want we hebben het over september 1989. Toen kwam er toch wel een heel zonnig plaatje de top 40 binnenzetten. Wacht eventjes, ik ga hem zo nog wat meer over.
2: Vandaag hoor je de 50 grootste zomerhits aller tijden. Welkom bij de Zomerse 50.
0: De laatste plaat, de zonnige plaat uit de top 40. Hij kwam in 1989 de top 40 binnenzetten. En Kaoma debuteerde met Lambada. Een liedje rondom een dans die in de jaren 20 op de Nederlandse Antillen was ontstaan. En daarna heel populair werd in Brazilië. Olivier de Lorzac, producer van Kaoma, ontdekte tijdens een vakantie in Brazilië de Lambada. En nam enkele platen ervan mee naar Frankrijk. Vanwaar een groep werd opgericht. Al kwamen de alle leden uit Brazilië. Het was toch een Portugees liedje. Dit is de nummer 1 in de allertijden zomerse 50. Kaoma. Nummer.

0: Had jij nog wat te vertellen, Fjol?
1: Ja, ze hebben er 21 jaar van ingestaan. En ook precies was nummertje 1 voor 2 weken.
0: 2 weken? Ze hebben me 2 weken gehoord.
1: Dus 2 jaar, ja.
0: Ze staan op de hoogste plaats. Plaats nummer 1, ja, oma en Roland Baden met 1010 punten. Dit was hem dan, de zomerse 50 aller tijden van 2001 tot 2010. Nee, tot en met 2021. Alles bij elkaar opgeteld, is dit de lijst.
1: Komt er volgend jaar weer een nieuwe lijst?
0: Ik hoop dat je genoten hebt. Volgend jaar misschien een nieuwe lijst, editie 2027. Die gaan we dan proberen te maken. En kon je niet genoeg krijgen van deze lekkere lijst, dan misschien straks in december de winterse 50. Graag tot volgende keer.
1: Nu de vlag uit.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op 1/2 minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Frans Zimmer, oftewel alle fouten. Hij had een hitje met She Moves Far Away en daarna ook nog eens met Supergirl. En voor zijn nieuwste poging heeft hij de hulp ingeroepen van Mae Stephens, de Brits die we wel vaker gedraaid hebben. Een nummer over hoe het geweldig was vroeger en eigenlijk nu ook weer onder die same old sky. Goedenavond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: doe dat niet alleen, want naast mij zit die Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond, Joe.
0: Koen, als ik deze instart, zegt dit jou iets?
1: Ja, Just the Two of Us, dat is, denk ik daar gelijk aan.
0: Het is vandaag Just the Two of Us.
1: Ja, onze Dani die zit nog in het mooie Ierland, hè?
0: Die is inderdaad nog in het mooie Ierland.
1: En onze vaste invalkracht Wesley, ja, die kon helaas niet aanschuiven. Dus ja, het is de Just of Two of Us.
0: Ja, die kunnen we ook niet meer, die kunnen we niet zo vaak betalen.
1: Weet je, nee, dat was eigenlijk gewoon een budgetding.
0: Het potje is leeg. Ja, zo is het ook. Hey, we hebben gelukkig nog wel genoeg geld voor de Koens Knaller.
1: Ja, die rechten heb ik wel kunnen afkopen inderdaad.
0: En wat brengt hij deze week?
1: Nou, die rechten zijn volgens mij nog niet, is nog niet bespaard. Gewoon, ik heb 2 kanonnen meegenomen.
0: Oh, en hoe, hè? En hoe?
1: Ja, echt. Ja, letterlijk eigenlijk. Letterlijk 2 kanonnen.
0: Ja, dit is weer een mooie tease. Je hebt het weer voor elkaar gekregen. Ja.

0: Het is zowaar waar. En dan gaan we even met Daan bellen. En die gaat ons meer vertellen over de diepgaan met Daan. We kunnen daar heel veel gras voor zijn voeten gaan wegmaaien. Gaan we niet doen. Dat is lullig.
1: Inderdaad. Hij is in Dublin, dus de verbinding zou goed moeten zijn.
0: Hij zit in de bewoonde wereld.
1: Hij zei al dat hij... ik moet wel zeggen, ik belde net even om te vragen waar hij was. Toen zei hij, de verbinding viel even weg.
0: Dat belooft heel veel goeds.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou, we gaan het gewoon zien. We gaan het vooral horen zometeen, of hij er volledig bij blijft. In het tweede uur, dan spelen we uiteraard de special guest. En maken we ook bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. Maar eerst gaan we dus verder met het draaien van al die nieuwe muziek waar we het over gehad hebben. We gaan zo meteen beginnen met de nieuwste van Jennie. Jennie is een van de zangeressen uit de K-popband Blackpink. En ze heeft vandaag een EP'tje doen laten verschijnen. En dat is wel mooi, het is ook echt een EP'tje. Want het betreft gewoon 3 nummers.
1: Dat vind ik een EP.
0: Geen gekkigheid, geen zotigheid, gewoon 3 nummers.
1: Gewoon normaal, feit.
0: Het heet Fallen Angel. En volgens haar platenmaatschappij laat het de ware zelf van de artiesten zelf zien. En is het gebaseerd op persoonlijke emoties. Dus ik krijg al helemaal kippenvel.
1: Alles wat we zo meteen gaan horen, dat moeten we eigenlijk koppelen aan haarzelf.
0: Dat is het, ja.
1: Dat is wel een extra spannend is dat wel, hè?
0: En het heet Heaven, het nummer, dus het is wel bescheiden. In ieder geval, die dus zo meteen. Okay. Maar eerst van Nederlandse bodem gewoon. We hebben het al eerder verteld, hè. Er komt een nieuw album aan van Direct. Keep the Fire On, dat klinkt al goed en veelbelovend.
1: Ja, dat klinkt inderdaad alsof het een up-tempo album gaat worden.
0: Een beetje rammen, een beetje beuken. Won't Fall was het eerste wapenfeit ervan. Dat klonk al inderdaad in die lijn. En vandaag is daar een nieuw nummer verschenen. My Friend. En My Friend is zo'n nummer. Ja, ik persoonlijk hou daar ontzettend van. Het bouwt heel rustig op. En het wordt uiteindelijk steeds groter. En het eindigt bombastisch.
1: Ik wilde net zeggen, dat is eigenlijk al het perfecte festival- of optreednummer. Ja. Als je ergens staat. Dat is wat je wil.
0: Dat is precies wat je wil. Nou ja, en dat de mannen dat kunnen. Live hebben ze laten zien, onder andere in de Kuip vorig jaar. En dat was ook het moment dat de eerste eieren werden gelegd over dit nummer. De eerste demo's werden opgenomen tussen de optredens door. Er vervolgde vervolgens een pauze en nu zijn ze keihard terug. De nieuwste dus van Direct, My Friend.

0: zou een persoonlijke EP worden en dat is gelukt. Dit nummer Heaven, dat gaat over een relatie die eigenlijk een beetje destructief is. En eigenlijk een beetje toxisch is. Maar aan de andere kant voelt het ook weer als Heaven. Ja, een beetje ingewikkeld en tegenstrijdig. De nieuwste dus van Jenny. En daarvoor Direct My Friend. Ja, wat een, wat een geweldige plaat ook weer. He? Vind je niet? Toch?
1: Ja. Nee, nou ja, ik...
2: Heerlijke plaat.
1: Ja, daar wacht ik inderdaad.
0: Daar wacht je even op. Ja, het is wel een heerlijke plaat.
1: Hé, Joe. En Daan, als je meeluistert nu op dit moment. En luisteraar natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Weten jullie waar de tijd voor is?
3: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
1: Hatsie.
3: Het is tijd voor de knaller van Koen.
1: Ja, ja.
3: De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zacherij verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
1: Ja, en ik zei het al, ik heb twee kanonnen wel meegenomen.
0: Dit zijn, ja, zeker. Terwijl die één is nog helemaal niet zo heel lang toch in het circuitje, eigenlijk.
1: En maar, dan doe jij op Russo, neem ik aan.
0: Nou ja, eigenlijk op die andere.
1: Oh, die andere.
0: Die heeft natuurlijk... Die
1: of samen we wel, hè?
0: Als een kanon gegaan, natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad de afgelopen twee jaar.
0: Twee jaar of zo, twee had, zoiets?
1: Ja, twee jaar inderdaad.
0: Ongelooflijk.
1: Echt, in 2000, moet ik het goed zeggen, 24 inderdaad kwam...
0: Wauw.
1: Kwam zijn eerste plaat uit. En nu staat hij overal uitverkocht waar hij ook komt. Dat maakt allemaal niet uit. En met inmiddels ook al volgens mij 4 gouden platen. Misschien wel plaat in een plaat. Het gaat hartstikke hard met ze. Maar goed, ze hebben dus even de hand ineen geslagen. Russo en Samen Welten. Want ja, er moest even een samenwerking komen. En het is wel eentje waarvan ik denk van dit past bij elkaar. Het zijn alle twee die een beetje de jongere doelgroep ook wel flink aanspreken.
0: Zeker.
1: En in dit nummer gaat het eigenlijk over dat Samuel Welten de soort wingman is van Russo.
0: Aha, oké, ja.
1: En uiteindelijk wordt het dan een beetje opgepakt. En dat gaat dan naar het refrein. En dat refrein zometeen, dat doet me... Het is namelijk niet echt een typisch Koensknaller plaatje, vind ik, eerlijk gezegd.
0: Ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Als in het refrein, dat klinkt een beetje als een soort fireball. Dat vind ik eigenlijk de beste vergelijking.
0: Zal dat niet een beetje de inspiratie misschien geweest zijn? Of zo? Nu je het zo zegt, ja, ik had het nog niet erin gehoord. Maar ik geloof wel, ik begrijp wel wat je zegt.
1: Het nummer heet namelijk Boom. Ja, inderdaad, Fireball is die link snel gelegd. Maar het is inderdaad, in plaats van dat het een... Het is vooral heel catchy eigenlijk. En het is gewoon
0: zeker
1: een beetje vrolijk. En het is... jullie gaan het uiteraard zo meteen horen. Maar dat is wel echt heel leuk. Russo gaat ook hartstikke lekker naast Samen Welten. Die staat in 2027 uitverkocht in de Avas Live.
0: Hallo.
1: Uitverkocht Avas Live.
0: Ja, dat is knap.
1: De volgende
0: netjes.
1: Stap is de Ziggo Dome.
0: Ja, wie weet. Ik bedoel, ik zou het wel heel leuk vinden. Voor hem vooral. Want het is een geweldig veentje.
1: Ja, want hij heeft eerst heel erg lang, voor de mensen die hem niet weten, heel lang heel veel geproduceerd. En een beetje niet in de schijnwerpers. En videoclips ook nog gemaakt. En uiteindelijk is hij een keer een nummertje gaan uitbrengen. Dat smaakte naar meer. En uiteindelijk staat hij dus waar hij nu staat. En dat is tot heel erg veel goede singles uitgelopen. Bijvoorbeeld Voorbestemd met Luna.
0: Ja.
1: En met De Bankzitters heeft hij ook een heel aantal nummers. We gaan gewoon luisteren naar hun nieuwe plaat. Het is echt een knaller. En dat past natuurlijk wel bij de Koensknaller. Dit zijn Samuel Welten en Russo met Boom!

0: deze week. Boom van Samuel Welten en Russo. Ja, dit, als dit geen hit wordt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, dat kan bijna niet. Maar ik vind vooral dat Bada Bing Bang. Dat is gewoon heel lekker ervoor.
0: Bada Bing Bang, ja, dat is inderdaad wel goed gevonden. Ja, iets rustiger dan, hè. Want we gaan een klein beetje gas terugnemen. Want we gaan

0: Zometeen luisteren naar het nieuwste van The Kid LAROI. Ja, we kunnen elke keer wel hebben over het feit dat The Kid LAROI...
1: Wie had hij ook alweer?
0: Met Tate McRae samen was. En dat de relatie op de clip is gelopen. We benoemen het nog één keer omdat het te maken heeft met het nummer wat je zometeen gaat horen. Hij had namelijk een heel album af. Toen was zijn relatie ook af. Dat was afgelopen.
1: Ja.
0: Toen heeft hij alles in de prullenbak gegooid. Een nieuw album gemaakt.
1: Maar zou die niet stiekem bewaren voor het moment dat hij weer een nieuwe relatie krijgt?
0: En dat is dus het moment waar we nu eigenlijk zijn. Niet per se dat hij een nieuwe relatie heeft. Maar hij heeft dus dat vorige album heeft hij uitgebracht. Before I Forget heette dat. Hij is toch eens in de prullenbak gaan snuffelen. En hij vond, hij vond dat album in stukken terug. En hij zegt daarover, ik vind het nog steeds... Het lukt me niet, het past niet, ik vind het niks. Oké? Maar er staan nog wel een paar verdwaalde nummers op die ik toch best wel goed vind. En één daarvan is Sleep. En die hoor je dus zo meteen. Vers uit de prullenbak van The Kid LAROI.
1: Ja, lekker.
0: Lekker, ja. Beeld het je in. Ja, ja. In ieder geval. Maar eerst de nieuwste van Benny Sings. Benny Sings die gaat eind deze maand 22 Durnham Dew uitbrengen. Zijn nieuwste album. En het gaat over thuis. Het gaat over het thuisfront. En wie anders dan je eigen vrouw, Jolien in dit geval... wie anders dan je eigen vrouw kan je uitnodigen om dan een duet te gaan doen? Dat is toch geweldig?
1: Nou, dat is superleuk. Dat lijkt me, dat is een koppelcalls, noem je dat dan toch?
0: Nou, met recht, ja. Ja, het is ook echt een liefdesduet. En het gaat over hun eigen huis, hun eigen leven. Het leven met haar, een huis bouwen, kinderen opvoeden, alles erop en eraan. Ja, het is de albumopener en ze zegt, hij geeft ook aan... mijn vrouw is gewoon de perfecte partner voor dit nummer. Ze is helemaal geen professionele zangeres... maar ze klinkt gewoon hartstikke goed.
1: Wat een contrast met The Kid LAROI, hè?
0: Dat is echt een heel groot... Ja, het verschil kon niet groter zijn eigenlijk.

0: McElroy, want daar is uitgevist. Toch nog genoeg, of goed genoeg om hem uit te brengen. Dus. En voor Benny Sings en vrouw, You Love Me, op een ultiem liefdesduet. Prachtig. Why can't you sleep? En dat brengt ons op het moment dat het tijd is om het nieuws te bespreken.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, en in dit blokje zullen we ook eigenlijk zo'n beetje het hele najaar je het festivalnieuws brengen. Namelijk wat en wie is er aangekondigd.
2: Ja.
0: En de eer is aan Rock Werchter in België, Opener in Polen en Nos Alive in Portugal. Okay. Die hebben alle drie vorig weekend gingen ze een beetje teasen. Nou, dan kan je op je klompen aanvoelen dat het dus dezelfde headliner wordt natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dat is Tame Impala geworden. Die is de eerste headliner van de volgende zomer. Nou, dat is toch wel onwijs gaaf. Hij gaat Rock Werchter afsluiten.
2: Vet.
0: Dat is wel echt wel heel erg kicken.
2: Volgens mij ging die ook weer nieuwe shows doen in Nederland.
0: Ja,
2: volgens mij.
0: Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een kaart heb weten te bemachtigen.
2: Hij weer wel natuurlijk, ja.
0: Dus ik ga inderdaad in juni naar Ahoy, naar Tame Impala. Ja, geweldig artiest. En ja, had ook een goed... Goed zomerhitje wel, toch? Vond je niet?
2: Dracula,
0: ja,
2: toch?
0: Zeker, ja.
2: 2016.
0: Ja, vond ik wel een lekker plaatje ook.
2: Voor de rest, wil je daar weer even weten, stuur ons even een berichtje.
0: Zo is het bij net. Koen, wat had jij nog meer?
2: Ja, dan wat droeviger nieuws, want het zou ons waarschijnlijk allemaal niet tot gaan zijn dat Dolly Parton helaas deze week is komen te overlijden. Op 80-jarige leeftijd is zij in het kankercentrum in Amerika is overlijden. Ze leed dus best wel kort dat ze erachter kwamen dat zij... Dat ze aan deze ziekte aanleed. En het ziekbed was dus ook al kort. En uiteindelijk is ze dus vrij snel overleden. Niet dat de enige kwaal is wat ze had. Ze had ook een auto-immuunziekte. Ze had last van haar nieren. Dus ja. Het zal uiteraard een opeenstapeling zijn van allemaal. Maar natuurlijk...

0: En verschrikkelijk nieuws, want we, zoals misschien de vaste luisteraars wel weten, Dolly Parton is toch wel een persoon die altijd in deze show vanaf dag 1 voorbij is gekomen.
1: Het is echt zo. En als je kijkt naar alle reacties op het overlijden van haar, iedereen spreekt zulke verschrikkelijke warme woorden uit.
0: Ja, er is oprecht niemand die zegt van, je hebt altijd een paar van die zure appels normaal gesproken ertussen
1: zitten.
0: Maar dat
1: is niet zo.
0: En dat is niet bij haar.
1: En ze was inderdaad ook hier altijd gewoon een onderdeel ervan. En we hebben eigenlijk maar één keer een nummer van haar gedraaid. En dat was toen vorig jaar haar man Carl overleed. En dat was
0: twee keer.
1: Oh, twee keer. Wat hebben we nog meer gedraaid?
0: Met Pitbull.
1: Ja, oké. Okay, ja, inderdaad. Maar niet als solo-artiest.
0: Nee,
1: maar
0: okay,
1: haar man overleed. En dat was haar steun en toeverlaat. En ze was natuurlijk helemaal kapot ervan. If You Hadn't Been There. Dat is al een prachtige titel. Gaan een klein stukje luisteren.

0: prachtig.
1: Ja, dan zegt ze eigenlijk gewoon, zonder jou had ik dit niet kunnen worden. Had ik dit niet geweest. En dat zijn natuurlijk super mooie woorden.
2: Ja, dat is echt prachtig. En Kacey Musgraves, een countryzangeres, die zei het ook op social media van... doe hem de groeten, jullie zijn weer samen en... Het is gewoon heel verdrietig.
1: Het is heel verdrietig en we kijken tegelijkertijd natuurlijk terug op die prachtige carrière.
2: Zo is het.
1: Jolene, 9to5, I Will Always Love You. Al die platen worden nu weer opnieuw natuurlijk gedraaid. En dat is alleen maar mooi. En geniet ervan als je dat helemaal hoort. En denk dan nog even een keertje extra aan Dolly Parton.
2: Mooi, mooi. We hebben haar geëerd. Dat is belangrijk.
1: Ja, toch? Dat is belangrijk.
2: Zo is maar net. Ja, gisteravond om een klokslag 9 uur was het. Toen vloog Netflix uit zijn verschoning en uit zijn voegen en uit de servers. Want de 26 minuten durende preview van GTA 6 die werd daar voor het eerst getoond. En nou ja, we zijn voor de rest geen game radio.
1: Ik wou er zeggen, Joe, wat heeft dat te maken eigenlijk?
2: Ik kan er uren over praten, maar dat gaan we de luisteraar niet aandoen. Maar wat wel heel interessant is vanuit dit programma gezien, is natuurlijk de muziek die daarin gedraaid wordt.
1: Ja, zeker.
2: GTA Vice City, dat is dezelfde GTA, hetzelfde spel wat in die stad, zal maar zeggen, afspeelde. Die had een prachtige jaren 80 soundtrack. Een legendarische jaren 80 soundtrack. Dus iedereen is heel benieuwd, wat gaan we doen? Nou ja, we hebben ook gewoon artiesten als Lil Wayne en zo. En Sexy Red heet ze, geloof ik. Die worden allemaal wel gedraaid. Gewoon artiesten van nu. Maar ook gewoon Depeche Mode, People Are People. En ja, wat ook wel gelijk in het oorsprong was, Phil Collins, Against All Odds. Ja.
1: Dat is toch vet. Dat
2: is echt fantastisch werkelijk, echt heerlijk. Maar het mooiste is, de trailer die eindigt met een nummer. En die gaat volgens mij nu op Spotify alweer keihard. Dat is een nummer uit 2021. En het klonk me heel erg bekend. Ik snapte niet zo goed waarom. Het zal misschien wel een hitje geweest zijn, maar het stond ook op een andere soundtrack.
1: Oh ja. Het klinkt inderdaad wel bekend.
2: Het klinkt inderdaad heel bekend. Hè? Ja, dan zijn de laatste shots dat je Vice City, de stad in de verte ziet. En dan
1: past
2: is dit,
1: er echt bij.
2: Dan is dit het nummertje wat je hoort. Het stond dus op de soundtrack van FIFA 22. Daar kende ik het dus ook al van. Maar ook een fantastisch nummer. We kunnen nog heel veel dingen daarover zeggen. Er werden heel veel mooie nummers gedraaid. Er zijn al heel veel artiesten bevestigd. Artiesten schijnen ook echt in de rij te staan. Want GTA is ook bekend om hun radiostations.
1: Ja, nee, 100.
2: Dat er gewoon uren aan radio is gewoon in dat spel. Dus nou, we gaan er meer van horen. En wie weet zijn er nog hele carrières die weer een nieuwe inleving krijgen, opleving krijgen.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Even wat het nieuws wat we vorige week brachten.
2: Zeker.
1: Namelijk van, toen dachten we van, nou,
2: toen het Songfestival,
1: wat zullen ze gaan doen? Nou, ze zullen dit jaar wel mee gaan doen. En ik denk een dag, misschien twee dagen later, Avrotros besluit om niet mee te doen met het Songfestival. Nou, ik natuurlijk hartstikke stellig daarvoor gezegd. Ja. Dus ik zit hier in mijn hemd op dit moment. Maar dat maakt niet uit.
2: We hebben geen insiders, dat is wel duidelijk.
1: Nee, dat hebben we inderdaad geen insiders.
2: Allemachtig.
1: Nee, het komt echt wel aan mijn hart. Ja, echt allemaal natte vinger.
2: Ja,
1: maar dat maakt niet uit. Ja. Dus de Avrotros die heeft besloten dus om ervan af te zien. Om niet het Songfestival te organiseren. Alleen niet iedereen van de Avrotros is het daarmee eens. Cornald Maas, de presentator van het Songfestival, die heeft gezegd... Nou, ik ben het hier absoluut niet mee eens. Meerdere mensen hebben gezegd, ik ben het hier absoluut niet mee eens. Ja, nu zegt dan Taco Zimmerman, de baas eigenlijk van de Avrotros, die zegt... Ja, het klopt inderdaad niet iedereen het ermee eens is. Maar uiteindelijk na overweging hebben we besloten... dat omdat Israël meedoet, willen wij ook niet meedoen. Er zijn geen duidelijke maatregelen getroffen aan ten opzichte van afgelopen jaar. En daardoor is er geen verbetering en kunnen we niet dit jaar weer meedoen. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van het verhaal.
2: Ja, je krijgt het argument, Nederland wil weer het braafste jongetje van de klas zijn, toch? Dat is wat je weer krijgt.
1: Krijg je.
2: En ik ben wel benieuwd, als Nederland inderdaad de enige is, dan is het wel een beetje pijnlijk. Dat je een soort stelling neemt. Even los van inhoudelijk, wat we er wel of niet van vinden. Ik bedoel, precies. Er zijn gewoon heel veel mensen, ik heb het om me heen ook gezien, er zijn gewoon heel veel mensen die zijn intens fan van het Songfestival. En die vinden het gewoon echt helemaal ruk dat we dat niet kunnen kijken. Of tenminste, geen Nederlandse inzending hebben.
1: Inderdaad, want dat is ook, daar valt ook wat op te zeggen. Want nou ja, zeker de afgelopen jaren was het juist aan het opleven. Hè?
2: Zeker
1: met Joost toen. Dat werd uiteindelijk een soort van deceptie, maar wel een soort van wake-up call van het hele Songfestival.
2: Ja.
1: En dat ging uiteindelijk best wel goed de goede kant op. Want daarvoor was het eerlijk gezegd, we hebben een Een donkere periode met Sieneke, de toppers en noem nog
2: eens wat. Gianfranca. En een tooi op het podium. We hebben het allemaal meegemaakt. Ja, dat kan
1: toch eens wat op. Ja, dus het was eigenlijk heel leuk dat we eindelijk weer die opleving kregen. Zeker. En dat we er nu mee moeten stoppen.
2: Ja, we deden het echt goed. Ja.
1: Er is wel de kans voor andere omroepen om daarin te stappen. Dus het zou zomaar kunnen dat Omroep Max zometeen zegt, wij stappen erin. En we zetten zometeen René Vroeger nog een keer op het podium.
2: Ja, dat wordt Jan Smit.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Maar,
2: dat wordt Jan Smit, ja.
1: Want zij is een van de weinige omroepen die hebben nog niet gezegd van, we gaan het niet doen.
2: Hij heeft alleen gezegd, het past niet echt bij de doelgroep, maar hij heeft geen nee gezegd. Exact. Jan Slachter, de baas van, van Omroep.
1: BNN Vara heeft wel duidelijk gezegd, dit gaan we niet doen. De KRO heeft ook heeft gezegd, dat gaan we ook niet doen. Dus uiteindelijk worden er steeds minder. De NPO gaat zich beraden, wat gaan we hier nou uiteindelijk mee doen? En ja, uiteindelijk hoop ik toch wel dat het inderdaad een Omroep Max steekt van, weet je wat, we gaan gewoon gek doen. We gaan gewoon meedoen, los van inderdaad de politieke daaromheen. Het Songfestival is gewoon altijd een leuk festijn. En zeker voor de Nieuwe Deense Radio is het gewoon
2: zeker,
1: altijd veel nieuws.
2: En we zijn sowieso weer heel erg benieuwd wat de andere landen gaan brengen qua nummers. Daar gaan we ook ongetwijfeld het nodige van draaien. Dus dat sowieso. Maar ja, het is leuk als er ook een Nederlandse inzending bij is.
1: Ja, laten we daar toch uiteindelijk op een goede afloop hopen.
2: Zo is het maar net. Ja, vandaag is het nieuwe album van Alex Warren verschenen. Het album heette Wild Child. Ja, dat is een beetje vrij vertaald, wilde bras, avant terrible, op zijn best Nederlands.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Een beetje gewoon, gewoon een druktemakertje mee dan.
1: Precies.
2: En dat was de bijnaam die Alex Warren kreeg van zijn overleden vader. En ik kan er natuurlijk heel veel over gaan vertellen. Maar Alex Warren heeft afgelopen week zelf op Instagram toelichting gegeven over de titeltrack van het nummer. Het titeltrack van het album heet dus ook Wild Child. Ik ga eerlijk met je zijn, Koen. Ik heb dit nummer inmiddels vandaag een stuk of 10 keer geluisterd. En dat deed ik bewust, want bij de eerste 5 keer hield ik het gewoon niet droog. Serieus waar.
1: Nee.
2: Ik wist niet wat me overkwam. Echt niet.
1: Dus je zegt eigenlijk zo meteen alvast tegen, hè, ze hebben nu nog de tijd. Pak alvast even wat tissues.
2: Precies, ja, echt. En dat zit er met name in het feit, en dat gaat hij zo zelf al voor de rest uitleggen, dat de favoriete artiest van zijn vader doet mee op dit nummer. Ja, en die wordt er dan op een briljante wijze na een voice memo van zijn vader ingefietst. Ja, dan staat het kippenvel tot aan een kruin, werkelijk. Ik vind het prachtig.
1: Heel mooi.
2: Maar we gaan even luisteren naar Alex Warren, die zelf het nummer even goed inleidt.
0: My dad's dead. And I love talking about him. Any chance I get to talk about my dad, I do. And my dad loved John Mayer. And when my dad passed away, I sat in his car and John's song was the first thing that came on. So I put my dad's voice on a song, and I texted John Mayer, and I said, please, will you be on this song? And he did a guitar solo. So when you look at my album credits, you see my dad's name, and you see John Mayer's right underneath it. And this is the best day of my life.

0: Alex Warren.
1: Wild Child, met die geweldige gitaarsolo van John Mayer erin. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Blossoms. Een nummer waar hij wordt gepakt door de politie eigenlijk. Door een stomzinnige verkeerscontrole. Moet ondertussen op de foto's met allerlei fans. Het is een waar gebeurd verhaal. En ze hebben dat in een 5 minuten durende soort verhalend nummer gemaakt. Schitterend. Echt wel een lekker plaatje om naar te luisteren zometeen. Maar eerst de nieuwste van Dominic Fike. Dit is Wallflower.

0: het waar gebeurde verhaal van de Blasen.
1: Declan McKenna hoorde je, additional driver.
0: Terwijl hier een soort auto-ongeluk ontstaat, geloof ik. En daarvoor Dominic Fike dus met Wallflower, een muurbloempje. Ja, we hebben onze best weer gedaan om de internationale verbindingen hier aan te wenden. En volgens mij horen we hem in de verte al. Danny Kapaan, goeie avond.
2: Ja, goeie avond. Ja, ja.

0: Kijk, kijk, we hebben verbinding. Dat is positief. Hey, jij bent natuurlijk... ik ga even met Koen overleggen, hoor. Even een redactievergadering op de radio. Wat doen we? Welke jingle starten we in? Wat is de bedoeling? Gaan we zingen? Wat gaan we doen?
1: Daan, wat zeg jij?
0: Of gaan we de Schotse versie inzetten? Want je zit in Ierland natuurlijk, dat is lastig.
2: Ja, dat is wel lastig, hoor.
1: Hey, wij willen wat horen van jou, Daan.
0: Zeg jij het maar dan.
1: Allebei mag ook.
0: Tegelijk.
2: Doen we allebei.
0: Tegelijk?
1: Kan dat? Wat zou je dan horen?
0: Ik denk dat het dan een beetje chaos wordt, maar we gaan het even proberen. Ik ga hem er even bij pakken, want ik zit allerlei dingen te beloven wat ik helemaal niet waar kan maken natuurlijk. Dat is ook lekker.
1: Ja, anders is het Schotland X de diepte.
0: Weet je wat? Gaan jullie eerst maar even lekker zingen.
1: Gaan eerst zingen.
0: Een soort kanonversie was het.
1: Ik mis toch wel inderdaad in de studio gewoon een extra compaan hoor hier. Want
2: ja, nu... ik wilde het ook eigenlijk niet zo heel hard doen. Want ik dacht dat klinkt echt voor geen meter waarschijnlijk.
1: Nee, je moet het wel doen, want nu voelde ik me heel alleen.
0: En waar sta jij nu, Daan? Want als jij nu zo hard mee zou gaan zingen, kijken de mensen je dan heel raar aan? Of
1: geven ze je een gitaar?
0: Ja, wat gebeurt er dan?
2: Valt mee, want ik ben op mijn kamer gewoon. Dus,
0: oh, oké. Okay, dan valt het inderdaad gelukkig wel mee.
2: Ja.
0: Hey, vertel, jij zit in Ierland. Koen heeft laten weten hier ook, jij zit in Dublin. Hoe is Dublin?
2: Ja, klopt, ja. Ja, het is eigenlijk wel... Ik vind het best een leuke stad, moet ik zeggen. Het is best wel groot, maar hetgene zeg maar, wat echt heel leuk is, is niet per se heel groot. Dus de echte binnenstad en zo, en de winkelstraat.
0: Ja, ja.
2: Dat ligt allemaal best wel dichtbij waar wij eigenlijk slapen. En verder heb je natuurlijk allemaal die buitenwijken en zo. Maar ja, daar is verder natuurlijk niet zo heel veel te beleven.
1: Heb je wel al een beetje zo'n... echt in zo'n... in de tempelbar even met zo'n live zangertje... heb je dat al gezien, of niet?
2: Ja. Maar in de tempelbar... ik kan je vertellen dat je daar voor een Guinness 11 euro betaalt.
0: Oké. Dat is lekker.
1: Wel een pint, hè?
2: Dat is echt niet normaal. Dus wij hebben daarnaast gewoon gezeten.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk ook prima. En dan betaal je gewoon oprecht... volgens mij 5 euro minder of zo.
0: En,
2: dus dat is echt bizar.
0: En qua hoe het er daar uitziet, want ik vind het op de beelden altijd wel prachtig, die steden daar in het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, een beetje ouderwets en een beetje, toch, dat ziet er mooi uit.
1: Ja, nee, zeker weten.
2: Nou ja, ik moet zeggen dat wij slapen op Trinity College. Dat is gewoon letterlijk de college campus van Dublin.
1: Voor de duidelijkheid, je bent met je moeder, toch?
2: Ja, ik ben mijn moeder, ja, klopt, ja. Maar wij slapen oprecht gewoon op een collegekamer.
0: Mm-hmm.
2: En er zitten gewoon om ons heen allemaal studenten.
1: Ja,
2: gewoon.
1: Dat bedoel ik inderdaad. Dat is toch ook een leuke gewaarwording.
2: Ja, dus het is echt bizar. Maar die college is gewoon natuurlijk echt knijteroud. En echt onwijs mooi. En verder heb je natuurlijk gewoon nog van die kathedralen en zo.
0: Ja, precies.
2: En,
0: ja,
2: gewoon echt wel gewoon oud, zeg maar wel echt heel gaaf. En de oude stad heb je, dus dat is een deel daar waar de tempelbar zeg maar zit. En dan heb je van die muurschilderingen en ja, gewoon, er zijn echt wel leuke wijkjes ook en zo.
0: En je hebt uiteraard weer voor de diepgaan met Daan een nummer uitgekozen. Niet van Ierse makelij, als ik het zo snel even zie. Maar vertel er eens wat over. Wat gaan we zo meteen horen?
2: Nou, Tiny Habits, ik weet niet of ik hun al een keer benoemd heb, maar ik denk dat heel veel mensen hun kennen zonder dat ze eigenlijk weten wie het zijn. Het zijn namelijk 3 personen, 2 meiden en een jongen. En die hebben elkaar eigenlijk ontmoet op het conservatorium in Amerika. En die zijn toen met z'n drieën een soort backing vocals begonnen. Dus wat zij dan veel doen is close harmony zingen. En dan maakten ze daar bepaalde covers van. En dan, jullie kennen hun misschien wel van Lizzie McAlpine, kennen we natuurlijk allemaal.
0: Yeah.
2: Zij zingen heel vaak met haar samen. Dus ook bij die Tiny Desk concert stonden zij ook toen op de achtergrond. Ik weet niet of jullie die hebben gezien of dat de luisteraars die hebben gezien. Maar dan heb je dus hun, zonder dat je weet hoe ze heten, heb je hun eigenlijk al een keer gehoord. En zij maken dus zelf ook muziek, vooral covers. Maar nu, vandaag, en volgens mij op hun volledige nieuwe album... is het vooral eigenlijk allemaal van hunzelf. En dat is natuurlijk wel heel tof.
0: En het is, Tiny Habits, het is een... het deed mij ook een beetje denken aan Couch, toch? Een beetje...
2: Ja, nou ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Alleen is het natuurlijk allemaal nu 3-stemmig.
0: Ja, dat is dus inderdaad wel een groot verschil, ja. Ja,
2: ja, zij zoeken zeg maar echt de samenklank op... en hun stemmen passen echt verschrikkelijk goed bij elkaar. Dat is echt bizar. Dus zij zoeken echt de randjes op dat het soms een beetje, nou ja, een beetje, ja, ik wil het niet echt per se jazz noemen, maar dat je gewoon soms een beetje dat je denkt van, oh, dit klinkt best wel dicht tegen elkaar en dan blendt het weer heel mooi samen. En dat is wel het leuke van dat je dat met stemmen kan doen. Want als je dat met een piano zou doen bijvoorbeeld, dan klinkt dat eigenlijk altijd niet heel erg mooi. Maar als je je stemmen goed op elkaar afstemt, dan kan je daar echt hele mooie harmonieën van krijgen.
0: En zullen we daarna gaan luisteren?
2: Ja, gaan we doen. Hier zijn Tiny Habits met hun nieuwste nummer Love Ruins Everything.
0: Veel plezier daar nog heel eventjes, Daan. En we zien jou volgende week.
2: Dankjewel. Succes, jongens.

0: Live vanuit Ierland was hij er toch een klein beetje bij. Dani Kapaan met de diepgaande Daan. Tiny Habits, Love Ruins Everything. Ja, is het afgezaagd? Om het...
1: Heerlijke plaat.
0: Gewoon nog een keer, hè?
1: Ja, dat is helemaal niet erg.
0: We zijn zo meteen bij je terug, want de muziek valt gewoon uit. Het houdt gewoon op. Timing is everything. Behalve hier, denk ik eigenlijk. De nieuwste dus van Marshmallow. Tot zo.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
5: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
4: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
6: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
4: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
7: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Marshmallow. Hij is op de Country Tour. Hij nodigde eerder al andere artiesten uit, maar nu is het aan Cameron Whitcomb. En hun nieuwste heet Hallo. Het blijft een verfrissende combinatie. Een soort dance-achtige country track. Twee genres die totaal niet bij elkaar passen.
1: Nee.
0: Maar

0: Eigenlijk wel.
1: Maar eigenlijk kan alles. Hoe zou je dit dan noemen als genre?
0: Dancetry.
1: Dancetry. Mooi.
0: Mooi. Welkom in uur 2 van de Nieuwe Dandjes Radio hier op Studio Alphen. Ja, in dit uur spelen we uiteraard de special guest, ongeveer rond 8:30. En
1: ja, ik ga het vragen aan jou, want jij hebt hem voor mij gemaakt natuurlijk. Voor mij alleen deze
0: Voor jou
1: keer.
0: Alleen, ja.
1: Dus ik verwacht ook gepersonaliseerde hints zometeen natuurlijk.
0: Zeker, ja.
1: Maar procentueel gezien, hoeveel kans heb ik?
0: Ik zeg 120%.
1: 120?
0: Ja, nee, dit moet goed komen. Dit moet goed komen. Als dit niet goed
1: maar
0: komt, dan...
1: Maar ik heb dit nog
0: dan...
1: nooit gehoord uit jouw mond.
0: Nee, dit gaat goed
1: niet
0: komen.
1: Niet 99, maar 120.
0: Nee, komt echt goed. Ik heb er volste vertrouwen in. En anders hebben we nog een batterij aan subhintjes.
1: Dat stemt mij positief.
0: en de luisteraar thuis kan natuurlijk uiteraard ook meedoen. Maar goed, daarover later meer. En aan het einde van dit uur... Ja, dan gaan we bekendmaken wie het deuntje van de week in handen krijgt. Wat zullen we daar eens voor hintje geven?
1: Als je goed hebt opgelet,
0: mooi.
1: Dan zou je misschien kunnen weten wie het is.
0: En daar laten we het bij. Vind ik een hele mooie. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Davina Michel. Ja, vandaag is haar nieuwe album is uitgekomen. After Party heet het.
1: Ja.
0: En van de albumpolitie moeten we toch een beetje kritisch zijn. 7 nummertjes.
1: Ja, en dan ben ik als albumpolitie als de kippen bij. Want 7 nummertjes, dat is zeer schraal.
0: Nee, onder het randje.
1: Ik vind... Nou ja, kijk, 8 nummers kan als je iets meer dan 16 minuten... om Roxy Dekker maar even na te gaan. Je moet dan wel inderdaad een beetje nummers van statuur hebben. En dat noem ik dan een nummertje van 4 minuten. Af en toe moet er wat tussen zitten. Maar 7 nummers, dat kan niet. Je moet minimaal 8 hebben en dan ook nog een minimaal aantal minuten.
0: Nou, ik hoop dat je thuis hebt meegeschreven. Mocht je ooit een album uit gaan brengen, dan weet je in ieder geval waar die aan moet voldoen. Nee, je hebt gelijk.
1: Kijk, we gaan het niet boycotten. Nee, dat gaan we niet doen. Maar...
0: Absoluut niet. Nee, op dit album stond onder andere Still Champagne en What a Woman. What a Woman vond ik persoonlijk ook weer net even een andere sound van er. Vond ik heel prettig luisteren ook. Ik vind Davina Michel nog steeds een van de... Dat is gewoon misschien wel de meest getalenteerde zangeres van Nederland. Ja. Alleen... Ja, het is dat laatste zetje. Ja, ik weet niet wat het is.
1: Er zijn zoveel mensen super fan van haar natuurlijk. Ja. En dat is hartstikke leuk. Alleen, ik heb inderdaad wat jij ook zegt... toch een beetje het gevoel dat het echte... Dat echte sterniveau ontbreekt. Het is geen Suzanne en Freek niveau, bij wijze van.
0: Dat
1: weet
0: klinkt
1: je wel?
0: Heel gek om te zeggen, maar dat is gewoon de grootste act van Nederland. Klaar.
1: Inderdaad. Ja. Dat is misschien ook een beetje een onpopulaire mening... maar ik wil gewoon dat zij Nederlands zingt.
0: Ja, jij vond...
1: Duurt te lang, dat is zo'n geweldige plaat.
0: Die mening deel ik niet. En dat jij die hebt verbaast me ook niks. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is persoonlijke smaak. Het duurt te lang was natuurlijk haar doorbraak.
1: Maar laten we misschien op hitgebied dan... een soort van niet persoonlijke smaak, maar op hitgebied... is dat misschien wel voor haar nodig?
0: Is haar grootste hit geweest. Daar valt niet over te twisten. Dus daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Ja, de mannen die de wetten van het album wel wat beter hebben verstaan. Dus trouwens, Pinky Swear heet het nummer van Davina Michel zometeen. Ja, die dat iets beter verstaan, dat zijn de mannen van Majid Jordan. Die hebben vandaag een album uitgebracht met 15 nummers. Hallo, dat is netjes. Majid Jordan, ze komen uit Canada. En misschien ken je ze niet, want ze zijn in Nederland eigenlijk niet zo heel erg bekend. Ze bestaan uit Majid Al-Maskati en Jordan Ullman. Ze hebben allebei de voornamen genomen. En dan krijg je Majid Jordan. Zo simpel is het natuurlijk.
1: Klinkt goed.
0: Ze zijn getekend bij het label van Drake, OVO Sound.
1: Ja, dan... Dat is natuurlijk geen...
0: Dat is netjes.
1: Ja,
0: hebben al heel veel samenwerkingen met Drake. Hebben al nummers geschreven voor The Weeknd. En ja, mocht je fan zijn van The Weeknd... ga dit album absoluut checken. Two Roads heet het. Want op dit album staat het vol met nummers... waarbij als je gewoon misschien een beetje je ogen dicht doet... dan denk je gewoon dat je naar The Weeknd luistert. Ja, het lijkt zo erg op elkaar.
1: Maar ook qua stemgeluid inderdaad.
0: Qua stemgeluid, qua stijl ook vooral. Af en toe weer rap. Dan weer de synthesizers die om je oren vliegen. Ja, heel bijzonder. Strangers is de nieuwste single van dit album. Dat is ook echt een plaat die me heel erg deed denken aan The Weeknd. Maar ik was vanmiddag het album aan het luisteren... en toen stuitte ik op een ander nummer van deze plaat. En die wil ik toch gaan draaien, want dat vind ik toch leuker. Want daarop staat Naomi Sharon. En Naomi Sharon die hebben we ook al een paar keer eerder gedraaid. Dat is een Nederlandse singer-songwriter.
1: Ja,
0: ze is
1: leuk.
0: De eerste vrouw die op OVO Sound getekend is. Ze tekende daar in 2023... En toch een kleine Nederlandse touch. En dit nummer is dan niet per se The Weeknd-achtig. Maar is een beetje... Ja, een klein beetje disco-achtig. En dat vinden we ook helemaal niet erg.
1: Funk, disco, precies. Doe eens wat.
0: Stilstaan, dat is verboden. Bewegen is verplicht. De nieuwste van Majid Jordan, Island Time.

0: Sharon hoorde je Island Time. Gewoon een klein beetje trots van de Nederlandse bodem op zo'n Canadese kanonplaat, kunnen we wel stellen. Althans, ze zijn in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Als ze hier al optreden, dan is dat meestal in de Melkweg, kleine zaal. Maar wat wel leuk is dat ze binnenkort... Ik moet even het hoofdprogramma moet ik je even schuldig blijven. Maar ze staan wel in het voorprogramma in de Ziggo Dome binnenkort. Dus mocht je alleen voor Magic Jordan op pad willen... dan moet je alleen voor het voorprogramma in de Ziggo Dome zijn. Maar goed, we gaan zo meteen 3 nummers achter elkaar draaien. En we stellen ze 1 voor 1 even aan je voor... zodat je precies weet wat je te wachten staat. En dat is eigenlijk precies het probleem met de laatste, Temper City. Daar wisten heel veel mensen een hele lange tijd niet wat ze te wachten stond. Sterker nog, er waren hardnekkige geruchten dat dit een AI-artiest betrof.
1: Dit was een van de... waarvan Spotify zou zeggen, jullie...
0: Die krijgen het keurmerk, je bent ge-AI'd. Ja, nee, inderdaad.
1: Maar
0: ja,
1: dat bleek dus niet zo te zijn, maak ik op uit jouw
0: Nee, dat blijkt inderdaad niet te zijn. En ik weet niet of jij nog een carrière ambieert bij AvroTros... want wat ik nu ga zeggen, gaat de deur voor goed sluiten. Het is namelijk een Israëlische-Amerikaanse band.
1: Ja, ja.
0: Dus nu zijn we klaar.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is wat het is. Self Aware, die verscheen februari dit jaar... en die had al binnen een mum van tijd tientallen miljoenen streams op Spotify... Ja, en waarom mensen ook dachten dat het AI was... is omdat ze op TikTok vooral best wel een agressieve promotiemethode hadden. En ook de eerste views ook flink inkochten. Weet je wel, dus ja, dat verlijkt alsof je... En uiteindelijk gaat het wel, krijgt het een vogelvlucht. Maar dat was dus niet in eerste instantie zo. Die eerste lading, die hebben ze zelf gekocht. Ja, dat, ja, het is wat het is. Ja.
1: Dat is dan inderdaad, daar sta je eigenlijk wel 1-0 achter.
0: Maar ik denk dat het oprecht meer gebeurt dan dat jij en ik weten.
1: Dat denk ik ook wel, hoor.
0: En het is een beetje... Nou, het is niet ruig. Het is een beetje poprock eigenlijk. En ja, voor een tweede single. Ik bedoel, hallo. En al zo groot en bekend eigenlijk. Weet je af?
1: Ja, nou ja, trouwens, wat je zegt over dat... even nog heel veel terug naar het kopen. Inderdaad, dat is eigenlijk gewoon hartstikke slim. Want dan kom je in die lijstje terecht.
0: Zeker, ja, daarom. Nee, dit gaat over TikTok, hè? Dus niet over Spotify.
1: Nee, oké.
0: Maar over TikTok. Dus dan als je dan dat nummer ziet of een snippet daarvan... dan zie je van, oh, 10.000 man vinden dit al te gek... of 100.000 man vinden dit al te gek. Dan vind ik het ook te gek.
1: Verdienmodel dit, joh.
0: Terwijl als je dat ziet en je ziet 3,5 paardenkop... en hun ouders vonden het leuk, ja, dan ga je er niet op aan.
1: Ja, we gaan hier een keer onderzoekje naar doen. Misschien dat we wel achter een hele erg.
0: Het eerstvolgende bericht op de Nieuwe Deuntjes Instagram... die heeft zo'n 10.000 likes. Dat is bij deze, afgesproken. Het debuutalbum van Flower of Love, zo heet ze, Joy Cissé. Ze komt uit Engeland, Londen wel te verstaan. Die is vandaag verschenen. En daarin heeft ze ook een nieuwe single erbij gebracht. En dat heeft ze met de dochter van Will Smith, Willow Smith, gedaan. En Willow hebben we al best wel vaak gedraaid. De laatste keer was volgens mij een samenwerking met Thundercat. Het is het is een meisjesnummer. Girls Will Be Girls heet het ook. Het is echt een meisjesnummer. Gewoon
1: een beetje girls poppie, just wanna have fun.
0: Ja, precies. Een beetje tuttig, een beetje poppig. Maar, ja, maar het luistert gewoon goed. Ja, het is gewoon prima.
1: Ja, wie zingt er niet mee met al die...
0: Al die klassieke platen. Nee, je hebt helemaal gelijk. Zo is het ook maar net. Ja, en mensen die zijn waarschijnlijk afgelopen week volledig uit een pan geschoten toen ze...

0: jaren dat Queens of the Stone Age een nieuwe album heeft aangekondigd. Ja, het nieuwe album heet Perfect, maar dan met een H eraan. Dus expres een typfout, dat is een knipoog naar de titel Perfect. Ze hebben al eerder een single uitgebracht, Easy Street, hebben we volgens mij ook gedraaid. En vandaag gaan we hun allernieuwste single draaien in Significant Order, of Other, moet ik zeggen, Other, sorry. Ja, en dit is een... ik ken de Queens of the Stone Age als een ongelooflijk sterke liveband.
1: Ja, zeker, want daar staan ze gewoon onbekend.
0: Daar staan ze onbekend, maar waar echt de vonken werkelijk van het podium afvliegen. Het is best wel stevig en ruig bij vlagen. Alleen dit nummer, ja... Dit is gewoon om gewoon rustig je avond in te gaan. Weet je wel?
1: Gewoon even eigenlijk een intermezzootje misschien wel.
0: Het is, nou ja, kijk, het is niet gelijk... je moet niet gelijk aan het Benny Sings denken dat het heel rustig is. Weet je wel, met Vrouw Lief. Okay. Het is nog steeds wel gitaar en klaar. Alleen, het is wel...
1: Misschien merkten ze dat op het podium. Dat ze af en toe gewoon even wat adempauze nodig hadden.
0: Mensen moeten af en toe drinken halen.
1: Ja, en dan is dit nummer daarvoor
0: blassen. Je kent het wel. Nou, precies. Insignificant.
1: Dat is perfect.
0: Imperfect, heel mooi. De nieuwste dus van de Queens of the Stone Age.

0: geen AI. Tempercy, Reverse Psychology. En daarvoor Flower of Love, Willow. Girls Will Be Girls. En daar dan weer voor Queens of the Stone Age. Insignificant Other. Mondje vol. Ja, de vraag is, heeft Koen zo meteen zijn mondje vol bij de special guest?
1: God. Ja, ik heb 120% kans gehoord.
0: 120% kans. Zoek jij

0: Ja, de special guest dus van deze week. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet Koen het weten te gaan raden. Wie of wat is de special guest? Raad Koen het, dan draai je hem gelijk. Raad hij het niet, dan draai je hem alsnog. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. Ja. Maar er is een kans van 120% dat de special guest dus eerder gedraaid gaat worden dan na de 5e hint.
1: Ja, dat zeg
0: je. Tenminste, ja.
1: Nou ja.
0: Of je raadt het bij de 5e. Maar ik denk dat misschien raad je het wel eerder. Dat zou me niks verbazen.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zo klaar als een klontje.
0: Zo klaar als een klontje.
2: 1.
0: De allereerste hint, daar gaan we. Heeft niet hetzelfde geld als de mannen om haar heen.
1: Niet hetzelfde geld als de man om haar heen. Klinkt als een soort rijm. Not. ja, ik ga het niet vertalen, anders gaan we alweer. dat gaan we niet doen.
0: Niet je moet hetzelfde. Niet eten op de radio, je moet niet rekenen op de radio en je moet niet live vertalen op
1: de
0: radio.
1: Nee, dan gaat het altijd mis.
0: Dan gaat het helemaal
1: mis. Komen ze achter hoe slecht mijn Engels al niet is.
0: Nu weten ze dan nog niet.
1: Nee. Nu dacht ik, het is...
0: Ja, je geeft niks weg.
1: Wij geven ik andere mensen minder waardigheid.
0: Inderdaad. Heb je een ideetje? In wat voor richting gaan we? Je mag hardop denken en dan help je de luisteraar ook mee. Je hebt geen tegenkandidaat op dit moment.
1: Daar baal ik van. Dan krijg ik af en toe nog wel informatie uit.
0: Tuurlijk, ja, je helpt elkaar ook onbewust.
1: Ja, zeker bij Daan, onbewust.
0: Zeker, maar in wat voor richting zit je te zoeken? Waar gaan we heen?
1: We gaan naar een dame.
0: Oké.
1: Niet hetzelfde geld als de man om me heen. En denk ik aan een soort, zijn nog een bij broers of zo, of familieleden die, of mensen om haar heen die ook bekend zijn.
0: Oké.
1: Dus dan denk ik eigenlijk aan een persoon die nog bekendere...

0: persoon om zich heen heeft eigenlijk.
1: Oké, ja.
0: En dan zijn het helaas geen broers, maar daar ga ik wel voor.
1: Je hebt een eerste gok, er wordt iets opgeschreven.
0: Ja, ik schrijf het op, waarom weet ik eigenlijk ook niet? Dat maak ik helemaal niet uit. Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus, een hele muzikale, doch ingewikkelde familie. Maar grootmoeder, hè? Toch overgrootmoeder, was Dolly Parton natuurlijk, hè? Van
0: ja,
1: Miley Cyrus.
0: Ja, dat is trouwens waar, ja.
1: Het zou natuurlijk een heel mooi eerbetoon zijn als, maar dat is niet waar.
2: Twee.
1: Miley Cyrus dus niet goed. Dan gaan we naar hint 2. Viel voor de pet van een vrouw.
0: Oké, maar nu lijkt het weer...
1: Dat is ingewikkeld.
0: Ja, viel voor de pet van een vrouw.
1: Ja, dat kan dus twee kanten op. Het is 2026, hè, Koen?
0: Ja, nee, ja. goed punt. Maar toch, hè, je gaat toch meestal bij zo'n een quizje... Dan ga je weer uit van de...
1: Man-vrouw relatie.
0: Ja, want dat is de meest aannemelijke, meest gebruikelijke. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, viel voor de pet van een vrouw.
0: De cap.
1: De cap.
0: De cap.
1: Toch vertalen, ik vind dat...
0: Ja, één woordje durf ik aan. Eén woordje durf ik aan. Viel voor de pet van een vrouw. Zo, maar ja, ik weet niet. Moet ik dan toch mannelijk gaan denken? Ik weet het niet. Ik denk dat ik toch bij vrouwen blijf nog. Maar ja.
1: Het is jouw keuze.
0: Ja, het is
1: uiteraard.
0: Wel mijn keuze. Maar viel voor de pet van een vrouw. Dat is toch... Dus eigenlijk viel deze persoon op... Iemand die een pet had. Dat is eigenlijk wat ik in mijn hoofd had. Die vond de pet heel mooi
1: kunnen.
0: Staan.
1: Zou kunnen, ja.
0: Oké. Misschien wel een rapper dan.
1: Kan ook nog.
0: Ja, ik denk misschien wel een rapper.
1: Op dit moment kan alles, eigenlijk. Ja. Ik ben benieuwd. Heb jij een eerste gok?
0: Ja, ik ga voor deze persoon. Deze zie ik ook nog wel met mensen om me heen. Nicki Minaj.
1: Dat is niet goed.
0: Oeh. Dat is jammer. Je had ik wel...
2: 3.
0: Goed, het was wel een lekker gokje voor me.
1: Het was inderdaad een onderbouwd gokje. Ja. Maar het is niet goed. We gaan naar hint nummer 3. En deze is een beetje poëtisch.
0: Oké.
1: Maken zoveel ruzie dat ze zelfs de vrede verdriet bezorgen.
0: Oké.
1: En ik geef nog een klein subhintje. Ik zou me toch iets meer op de man-vrouw relatie gaan focussen.
0: Oké.
1: Dus we zijn niet op zoek naar een vrouw. Maken zoveel ruzie dat ze zelfs de vrede verdriet bezorgen.
0: Oké, maar dit klinkt als een soort zin uit een nummer. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Dat hoeft niet, nee. Associeer, wat denk je?
0: Maken zoveel ruzie... Ik denk een titel of zo, weet je wel? Dat het een soort van... Ja, dat het een soort titel van een nummer is of zo. Ik zit echt tot nu toe helemaal nergens. Ik zit wel in de Amerikaanse hoek op een of andere
1: Amerikaanse
0: manier.
1: Amerikaanse hoek, oké, ja. Dat,
0: Ik denk niet dat Nederlandstalig op dit moment. Ik weet niet waar dat aan ligt, hoor. Maar dat gevoel krijg ik er een beetje van.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Oké, dat is wel fijn dat jij dat ook snapt.
1: Nee, ik begrijp het gewoon. Ik zeg alleen dat ik het begrijp.
0: Oké, je begrijpt.
1: Nee, ik bedoelde niks mee.
0: Als het zo meteen een Nederlander is, dan weet je natuurlijk wel dat ik jou...
1: Een Nederlandse
0: even...
1: vrouw. Ja, ja. Dan is het oorlog.
0: Dan is het helemaal oorlog. Oké, nog één keertje. Even, misschien krijg ik gelijk
1: maken
0: een
1: zoveel ruzie dat ze zelfs de vrede verdriet bezorgen.
0: Oké. War. Misschien iets met een war. Ik weet het echt niet.
1: Nee, ik wil van jou iets gaan horen.
0: Ik zeg, breng de laatste tijd veel uit U2.
1: U2 had heel mooi geweest. Kijk erg uit naar het nieuwe album.
0: Ja.
1: Maar die gaan we vandaag niet draaien.
0: Jammer.
2: 4.
1: We gaan naar hint 4. Ja, dit is ook wel een mooie, hoor. Danst alsof er een apocalyptische eeuwwisseling zou plaatsvinden.
0: Ja, maar oké. Ik ga eventjes wat zeggen. Vorige week, hè?
1: Nee, vorige week. Ik weet waar je naartoe wil. Maar probeer even na te denken over de hint, gezien de tijd. Dus danst alsof er een apocalyptische eeuwwisseling zou plaatsvinden. Wanneer is de laatste eeuwwisseling geweest?
0: De eeuwwisseling was in 2000...
1: Nou ja, dan moet je een beetje in die daaromheen een beetje gaan nadenken.
0: Ik heb
1: natuurlijk
0: wel iemand in mijn hoofd, maar... Nee, dat is een vrouw, dat klopt niet.
1: Grote hint, hoor, wat ik hier weggeef. Grote hint.
0: Danst alsof er een apocalyptische eeuwwisseling heeft plaatsgevonden. En mensen schreeuwen waarschijnlijk nu echt van... Hoor, weet je dit nu niet? Want je vertelt dat echt alsof ik dit moet weten.
1: Nou ja, het is wel een... ja... De subhintje gaf al het een en ander weg.
0: Oké. Wacht.
1: Daar gaat het dagen.
0: Nee, maar dat is ook volgens mij een... Ik denk nu aan een soort band. Ik denk aan apocalyptisch, denk ik aan een zombie.

0: ja, ja, ja.
1: En dan denk ik automatisch, en dan ga ik dat maar gewoon gokken. De cranberries.
0: De cranberries. Dat is helaas niet goed.
1: Ja, hoor.
2: Vijf.
0: En we gaan naar de laatste hint. En dan mag ik toch hopen.
1: Oh,
0: en anders
1: God,
0: doet het zeer.
1: 120%.
0: Anders doet het echt zeer. Anders doet het echt zeer. Wil zijn geliefde alleen maar zien gehuld in paarse regen.
1: Purple rain. Denk ik dan aan.
0: Zou ik ook hebben.
1: Purple rain. Oké. Okay. Oké, maar nu word ik bang.
0: Even wachten.
1: Nee, maar nu word ik heel bang.
0: Je bent... Ja.
1: Oké. Okay.
0: Purple rain. Purple rain.
1: Oké.
0: Nee.
1: Nee, maar ik denk nu aan Prince.
0: Ja, ik zit, als je dat denkt, zou ik het ook opschrijven als ik jou was. Ja.
1: Maar ik ben heel bang. Ik ben door die afgelopen hint ben ik helemaal van het padje afgeraakt.
0: Ik zou het als ik jou was een klein beetje... Ik moet een klein beetje een zetje in de rug geven. His Royal Badness was een bijnaam van deze artiest. Dus ja, Royal is Royal Badness.
1: Oh, ja. Okay. Ik zeg bij deze...
0: Oh ja, een spontane gok.
1: Ik zeg, maar ik had het dus eigenlijk, maar ik krijg gewoon zenuwachtig van jou. Ik zeg Prince.
0: Dames en heren, het is mij een groot genoegen om aan te kondigen... de special guest van deze week... Prince.
1: Yes.
0: Met I Am You.

0: MU.
1: Oh man, Save by the Bell.
0: Save by the Bell, ja. Het nummer duurt meer dan 4 minuten. Ik vind nog steeds 4 minuten te kort. Want wat mij betreft mag dit gewoon, 10 minuten lang, 8 minuten lang. Ja. Ik vind het heerlijk.
1: Ik denk dat ze er nog wat af hebben gehaald. Want die nummers duurden natuurlijk ook veel langer vroeger.
0: Ja, lekker jammen, je kent het allemaal wel. Hey, we gaan even snel door de hints heen, want dan had je het misschien thuis ook eerder kunnen raden. Ja, de eerste is natuurlijk altijd de moeilijkste. En daarvoor heb ik eigenlijk mijn favoriete nummer van Prince gepakt. Dat komt van het tweede album, I Wanna Be Your Lover. En dat album begint met I Ain't Got No Money, I Ain't Like Those Other Guys You Hang Around. Heeft niet hetzelfde geld als de mannen om haar heen.
1: Ja, toch moeten vertalen, hè?
0: Toch moeten vertalen, dan had je het zo geweten. Ja, viel voor de pet van een vrouw een kleine instinker. Dat was een referentie naar Raspberry Beret.
1: Zo, ja, nee, ja.
0: De baret waar, ja, van de vrouw die het strand op kwam lopen. Schaars gekleed, zat alleen een baret op volgens de overlevering. En daar viel hij dus als een blok voor. Ja, de derde hint. Maken zoveel ruzie dat ze zelfs de vrede verdriet bezorgen. Symbool van de vrede. Dat zijn duiven. En When Doves Cry, een van de allerbeste nummers van Prince. Referentietje daarnaar.
1: Zo.
0: Danst alsof er een apocalyptische eeuwwisseling zou plaatsvinden. Ja, party like it's 1999.
1: Ja.
0: En wil zijn geliefde alleen maar zien gehuld in paarse regen.
1: Ja, die toen.
0: De all-time klassieker.
1: Purple Rain. Gelukkig wel inderdaad een lampje nog branden.
0: Gelukkig maar. Prince dus, special guest van deze week.
2: Dit is de nieuwe Duintjes Radio.
0: Ja, nog 2 nummertjes voordat we naar het deuntje van de week gaan. Zometeen hoor je eerst de nieuwste van Olivia Rodrigo, Serena Joyce. Het was niet goed genoeg voor het album. Althans, het was eigenlijk te goed voor het album. En daardoor is het nu losgereleased en wordt het gekoppeld aan die Handmaid's Tale, de serie. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van One Republic. Als je te veel, forceert eigenlijk. Als je te veel je best doet en te veel gokt op bepaalde zaken, dan gaat het uiteindelijk, dan ga je tol betalen. De nieuwste van One Republic, pay that toll.

0: Rodrigo, zoals we haar kennen. Serena Joy en daarvoor One Republic, Pay That Toll. We hebben er nog eentje voor je te goed. En dat werd al een beetje verklapt. Hij al zo eerder gedraaid. Maar wie?
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, deuntje van de week. Deze week in handen van die ene artiest in het eerste uur al bij het Nieuwe Muzieknieuws. Uiteraard Alex Warren. Vandaag is zijn nieuwe album verschenen. Het is zijn tweede album.
2: Ja.
0: Het is zijn tweede album. Alright Kid was de eerste.
2: Het is zijn tweede goede album.
0: En dat is het, weet je. Het is dat eerste album stond met Ordinary, Carry Home. Nou, noem het maar wat. Ja. Et cetera, et cetera. Heel veel hits. Dit album heeft dat nog niet, natuurlijk. Fever Dream is wel een hele goede, een hele grote. Fine Place to Die. Passenger stond volgens mij ook allemaal. Rescuer stond ook allemaal in de top 40 inmiddels al. Dus het is wel een album weer met de nodige rake singles, laten we het zo zeggen. De productie is in handen van zijn vaste productieteam. Dat maakt dat zijn sound die wordt wel doorgetrokken. Dus dat zijn hele breekbare nummers. En dat zijn die bombastische, die krachtige platen. Hè, ja. Dat hij
2: nog net niet naar je... is perfect voorbeeld daarvan.
0: Ja, inderdaad. En dat hij nog net niet naar je schreeuwt eigenlijk. Maar ja, live klinkt het ook zo geweldig. Ja, een thema wat natuurlijk veel terugkomt op zijn platen zijn... dat hij allebei zijn ouders is verloren. Die zijn allebei overleden. Maar een ander thema op deze platen is natuurlijk de liefde voor zijn vrouw. Die toen hij zo'n beetje dood en begraven in een auto woonde, serieus waar... was zij degene die zei, ik vind jou best wel tof, ik vind je hartstikke leuk... en kom, laten we gewoon de wereld ontdekken en de rest van ons leven bij elkaar blijven.
2: Maar daarom, het is ook bijzonder, want het is bij hem zo... omslag geweest.
0: Exact.
2: Binnen een aantal jaren.
0: En die omslag is een van de verantwoordelijke mensen daarvoor, is dus zijn vrouw. En daar is ook de nieuwste single ook weer een ode aan. Emerald Eyes. Het gaat over die twee ogen die de ruimte binnenkomen en dat je gelijk betoverd bent. Ja, John Mayer werd uit het cellofaan gehaald voor die ene plaat, maar voor deze heeft hij niemand minder dan disco, god kunnen we wel zeggen, Nell Rodgers weten te strikken.
2: Oei, oei.
0: En die verzorgt daar de gitaarpartijen. Koen, hartstikke bedankt voor vandaag.
2: Jij ook wel bedankt, Joe.
0: Wij gaan eruit met het deuntje van de week dus. Alex Warren, Emerald Eyes. Het wordt disco.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu...
1: Aan de bar met Dylan en Koen.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Oh, hij is al afgelopen. Ik dacht dat er nog wel meer echo achter zat. In ieder geval Will I Am en Britney Spears Scream and Shout. Ja, en niet alleen Will I Am en Britney zijn er, maar ook Dylan en Koen weer. Woe! Ja, hoi Koen.
1: Hoi, goedenavond.
0: Het is weer even wennen, want ik heb lang niet met jou bij de radio gezeten.
1: Nee, ja, en dat komt door iets heel tragisch, hè?
0: Ja. Kan jij even uitleggen aan de mensen waarom jij er niet was? Ja, voor zo lang.
1: Ja, zeker. Nou ja, omdat ik er zo lang niet was, dat was vanwege het Eredivisie Beachvolleybal en het NK Beachvolleybal. En hiervoor ben ik heel Nederland doorgereisd. Gereisde. Goed genederlandst. En daarvoor was ik heel van het organiseren, plannen, stapelen, sjouwen, tillen. En nu zijn we weer terug. NK is net achter de rug.
0: En was het een beetje leuk?
1: Het was echt geweldig. Zeker het NK in Scheveningen. Dat waren maar liefst 1000 man op de been.
0: Dat is flink wat.
1: Ja, dat was flink wat.
0: Maar Koen, die is weer terug uit Duitsland. En om dat te vieren heeft hij weer genoeg nummers erin gezet waar je echt heel erg van kan genieten. En deze ook. Een echte TikTok-hit, hoor. Het is een... Een TikTok-hit. Dat heb ik niet gemist van jou. Een echte zangfamilie. Daar komt deze jongen uit. Voor de zomer nog onbekend. En niemand wist wie hij was. Maar na de zomer, midden de zomer... doorgebroken tot een van de grootste Nederlandse artiesten aller tijden. En dan denk je natuurlijk zo van... hè, wie is dat? Is dat Rutger van Barneveld? Nee hoor. Jesse, hoeree met lekker.

0: Rayan Beer met Zonnebank. Daar hebben we zo meteen gewoon... Ik hoor een piep. Snel geluidje eronder. Dan hoor je hem niet.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nee, we hebben meteen alle TikTok-hits van de zomer weer gehad. Buiten zwoele zomernachten. Misschien komt die zo meteen nog. Weet ik niet.
2: Misschien?
0: Maar weet je wat wel handig is om even te doen? Ons standaard rubriekje. Ah. Raadje Plaatje is weer terug en... Ik heb echt moeite gehad met hintjes verzinnen.
1: Jij had echt moeite met hintjes?
0: Ik had er moeite mee, want de ene keer was hij weer te lastig, dan was hij weer te makkelijk. Dus ik ben blij dat jij weer terug bent, want ik kan het gewoon niet.
1: Dat is mooi dat ik mijn taak weer kan oppakken als echte hintjesverzinner van Raadje Plaatje.
0: Ja, want Koen is weer terug!
1: Uit Turkije!
0: Je was toch in Duitsland?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hij is weer terug, dus dat betekent dat er weer betere hintjes komen.
1: Hintjes gaan je om je oren vliegen, mensen.
0: Ja, ik kan niet wachten. En Koen, als het goed is, heb jij ook de eerste hint al voor je?
1: Ja, maar ik heb hem niet voor me. Ik bedenk hem nu ter plekke, dus komt u maar. Nou, hint nummer uno. Wij zoeken dit keer een nummer. En dit nummer, de titel gaat over de moeder van Jezus.
0: Nou, mocht jij al weten wat dit nummer is?
1: En nee, het is niet Ik hou van Jezus.
0: Oké. Okay. Goede informatie. Dankjewel, ja. Koen. Het eerste hintje. De volgende twee hintjes die... even kijken. 20 minuutjes ongeveer. In de aankomende 20 minuten krijg je de rest van de hintjes te horen. Het zijn in totaal 3. Mocht jij al weten welk nummer het is... dan mag je het altijd achterlaten in de Instagram DM's. En Koen, wat is de Instagram van ons...
1: Aan de Bar Radio.
0: Dus mocht jij weten welk nummer het is... of wil jij gewoon een gok wagen, laat het vooral even weten. En dan zien wij zo meteen wel of jij het goed hebt. Zometeen hit nummer 2. Eerst hier Martin en Dragonette. Hello.

0: Arman van Helden met I Want Your Soul. Van de rework die hij een paar jaar geleden heeft gedaan. Want het is eigenlijk een ouder nummer. Maar hij dacht, ik ga hem gewoon even nog een keer doen.
1: Ja, maar dat werkt echt heel vaak.
0: Ja, het is er echt wel een stuk beter op geworden.
1: Zeker.
0: In hoeverre je het slecht kan noemen, de originele.
1: Ja, de originele vond is ook origineel, is ook mooi.
0: Hij is heel goed.
1: Ja.
0: Maar, Koen.
1: Ja?
0: Daarvoor zijn we niet gestopt met muziek luisteren.
1: Nee, dat klopt.
0: Want jij hebt wat belangrijks.
1: Ja, dat klopt. Ik moet jullie heel wat belangrijks vertellen.
0: Vertel, wat is er allemaal binnengekomen?
1: Aan appjes? Oh, we hebben het over appjes.
0: Ja.
1: Ik dacht, het gaat over mijn persoonlijke leven. Maar
0: natuurlijk,
1: ja,
0: dat boeit niemand wat.
1: Nee, dat boeit niemand wat. Het houdt niet op. Oké. Appjes. Nou, het blijft aardig stil. Want volgens mij zijn onze luisteraars... Die denken dus dat ik een song of een liedje bedoel over Jezus. Maar dat is het niet. Ik krijg Stijn hier en die zei... Moet ik naar de kerk gaan om dit te snappen? Nou, nee, dat hoeft niet. Want ik, zoals ik zei in hintje 1... In de naam van de titel zit de moeder van Jezus. Dus het gaat niet over Jezus.
0: Duidelijk.
1: Ja, duidelijk. Dus ik denk dat we maar even lekker met hint nummer 2 moeten komen, Dylan.
0: Dat vind ik een hele goeie.
1: Want de luisteraars zijn helemaal in de war.
0: Dat vind ik een hele goeie, Koen.
1: Ja. Nou, hier komt hij dan. Hintje nummer 2. Ik heb jouw foto en ik ga met je mee. Nu jij weer, Dylan.
0: Ja, mocht jij nu al weten welke het is, vind ik... Ik vind het een beetje kritisch, Koen.
1: Ja, het is...
0: Wat betekent dit allemaal?
1: Wat betekent dit? Dit is heel gaar. Maar gaat bij hint 3, ga je het begrijpen?
0: Nee, hint 3 komt zo meteen. Dat is over ongeveer 10 minuten. Dus misschien dat je het dan wel gaat weten. In ieder geval mocht jij het echt zeker weten. Of wil je even een gokje wagen? Net zoals net. Dan kan je het via Instagram in de DM's achterlaten. @underbarradio.
1: En geen gokje is fout.
0: Nee, precies. Niet geschoten is altijd mis. Dat zei Evert ten Apel altijd in FIFA. En dat geldt voor nu precies hetzelfde. Wordt niet alleen op het voetbalveld. Mag ook bij Raadje Plaatje. Zometeen na 3 nummertjes weer. Hoor je het derde hintje. Eerst een nummer die je eigenlijk nooit mag remixen. Maar Federico en Ascuto hebben het toch gedaan. Michael Jackson. Remix. Beat it.

0: Yves LaRock. En Jabba met Rise Up. Ja, en dat is perfecte timing eigenlijk. Want iedereen moet even opstaan. Iedereen moet even zijn hersens nog een klein beetje kraken voor dat laatste stukje van Raadje Plaatje. We zijn aangekomen bij hint nummer 3. Ja. Maar voordat we daar naartoe gaan, Koen, zijn er überhaupt weer berichtjes binnengekomen?
1: Ja, er zijn drie berichtjes binnengekomen.
0: Drie berichten zelfs.
1: Ja, eentje van Fleur. Fleur die zegt, is dit een Nederlands nummer of zo? Van schatje, mag ik je foto of zo? Zit daar iets van Maria in?
0: Leuk bijgedacht.
1: Ja, ik snap dat ze doordenkt. En dan heb je ook nog... wie heb ik hier? Tim reageert ook.
0: Van Beckham?
1: Nee. Gewoon Tim.
0: Gewoon Tim. Hallo, gewoon Tim.
1: En die denkt dus ook de Nederlandse tak. Die zegt, nou, fotootje maken van iemand. Daar is vast wel een nummer over gemaakt. Maar wat precies weet ik niet. En dan heb ik er nog eentje. En die is echt scherp vandaag. Dit is Martijn. En Martijn zegt, maar als ik dit nou in het Engels vertaald, dan krijg ik, I got your picture, I'm coming with you. En dat zet hem aan het denken, zegt hij. Hij weet niet welk nummer het precies is, maar het
0: hij
1: zet
0: is op,
1: een...
0: Hij is op het goede pad, laat
1: hij
0: het zo zeggen.
1: Hij is op het goede pad. En Dylan, jij had hintje nummer 3.
0: Had ik hint nummer 3?
1: Ja, jij had hint 3.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat is ook nieuw voor mij. Dat is ook
1: nieuw
0: voor mij.
1: Jij had hem net verzonnen, hint.
0: Oké, nou, hint nummer 3. Hint nummer 3. Jullie zijn me nog niet vergeten, hè? De hintmaster van de afgelopen 3 weken. De vorige 2 hintjes waren... De moeder van Jezus zit in de titel. En de tweede hint was... Ik heb een foto van jou en je komt met me mee?
1: Ja, nee, ik ga met je mee.
0: Ik ga met je mee, excuses. Dan is hint nummer 3. Dit nummer... Dat laat een echt emo-tijdperk zien. Ja, weet je het al? Ik geef 10 seconden.
1: 10.
0: 9.
1: 8.
0: Hier komt-ie.

0: All Time Low met Dear Maria, Count Me In. Dat is ook meteen de raadje plaatje van deze week. Dus mocht jij het goed hebben, een groot applaus voor jou. Oh, ik had hem nog niet in staan. Hé, ik had hem er net... Oh, dat was deze.
1: En Dylan, wat hebben ze dan gewonnen?
0: Wat hebben ze gewonnen?
1: Ja, wat heeft diegene gewonnen?
0: Helemaal niks. Ja, we hebben daar geen budget voor, helaas. Sorry, we hebben geen werkende camera's, dus we hebben ook geen werkende prijzen. Zo makkelijk is het, Tekken.
1: Maar we zouden wel budget kunnen krijgen.
0: Mocht jij willen doneren... Nee.
1: Als je ons nou gaat volgen op Insta...
0: Zijn er bedrijven die ons willen sponsoren? Nee.
1: Zo werkt
0: het helaas niet. Dat mag niet. We doen het gewoon voor de lol. Dus
1: maar voor geld?
0: Nou... Heb jij een leuke woning voor ons? Ja, weet je, het is altijd proberen. Met de huizenmarkt van tegenwoordig. Ik zat ook gewoon te kijken op mijn app. En ik heb dan ingesteld dat het van alfabetische volgorde van A naar Z gaat. Ja. Dus dan zou in principe Alphen aan de Rijn altijd bovenaan moeten staan.
1: Oh, ik dacht dat je type huizen...
0: Nee, gewoon...
1: Dus dan zou als eerste de ananas van SpongeBob bovenaan moeten staan.
0: Koen, wat ben ik blij dat jij weer terug bent. Nee, ik zat gewoon op mijn app te kijken welke huizen er beschikbaar waren. Of appartementen. Maakt mij in principe niet uit, zolang ik maar een dak boven mijn hoofd heb. En niet bij mijn ouders woon. Maar ik zat te kijken. En moet jij raden hoeveel huizen in Alphen er waren?
1: Ik gok in Alphen huizen, maar ook appartementen?
0: Ook appartementen.
1: Ik gok 15?
0: Lager.
1: 1.
0: Voor mij, waar ik op kon reageren,
1: ja?
0: Lager.
1: 0.
0: Ja. Ik kon op niks uit Alphen reageren.
1: Dat vind ik wel echt heel triest. Gewoon een jongen die hier zijn carrière probeert te maken.
0: Moet je raden hoeveel er in totaal te zien waren?
1: Een stuk of 6?
0: 2.
1: Twee huizen.
0: Waarvan een seniorenwoning en eentje met inschrijftijd. Ik ben 23, ik sta 6 jaar ingeschreven. Sorry, maar ik wil uit huis. Ik heb geen 11 jaar inschrijftijd ineens uit mijn broekzak.
1: Dat zou wel knap zijn.
0: Dat zou wel heel knap zijn en daar zou ik heel blij mee zijn.
1: Als zo'n clown zo even zo'n zakdoekje...
0: Zo'n
1: en dan
0: zakdoekje,
1: die tijd,
0: dat is mijn inschrijftijd.
1: Ja, de inschrijftijd.
0: Die zou wel mooi zijn.
1: Maar haar wordt steeds langer, hè? Ja.
0: Ja, ik weet het niet meer. Mocht iemand een huis voor mij hebben... waar ik gratis in kan wonen, want dat scheelt ook weer. Dat zou heel chill zijn.
1: Ja, zeker.
0: Waarschijnlijk krijg ik zo meteen een appje van mijn moeder. maar nee, ja. Dat was even mijn rant momentje. Koen, wil jij de volgende aankondigen?
1: Wil ik de volgende aankondigen?
0: Laat maar zitten. De dijk dansen op de vulkaan.
1: Gaan we lekker dansen.

Ja, dat was Cheerio Summer Mix met DJ Larita en de Afro Bros. Nu krijg je zo meteen te horen René Vroger met Nobody Else.

0: terrific.
1: Ja, dat was Rutger Barneveld met zwoele zomernachten. Maar het is alweer 9:50. Dus we gaan eventjes naar de...
2: Doei, doei, het is goed zo. Onze roadshow is nu voorbij.
1: Ah, we zijn nog niet voorbij, we hebben zo nog een 2 uur.

0: Ja, meen je dit nou?
1: Oké, okay. Nou, tot zometeen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
5: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter, om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
4: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen, die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
7: Met nu?
3: Aan de bar met Dylan en Koen.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
8: I like the basic go.
1: Ja, daar zijn we weer. 2 uur met Dylan en Koen. We gaan in dit uur alleen maar rappers afspelen. Toch, Dylan?

0: Chipol. Oh, Elstak, don't leave me alone. Ja, Koen, je hoort het, hè? Je moet me niet nog een keer achterlaten.
1: Ik laat jou nooit achter.
0: Ja, ja, dat zeg je nu wel, voordat je weer alleen maar in Duitsland zit.
1: Alleen maar in Duitsland.
0: Je bent een maand in Duitsland geweest, volgens mij.
1: Volgens jou wel.
0: Ja. Maar jij zei net al, we gaan dit uur lekker beuken.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een beetje wat je gewend bent van ons.
1: Gewoon lekkere beukers, leuke nummers, lekker meezingen,
0: zeker.
1: Lekker meeschreeuwen.
0: En zo meteen gaan we ook nog even praten over onze dag vandaag. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, blijf nog even lekker hangen. En Koen die heeft ook een auto nodig.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Wij gaan zo meteen even kijken wat voor auto's leuk zijn voor Koen.
1: Ja.
0: Mocht jij een suggestie hebben, laat het weten via de Instagram DM's aan de Bar Radio.
1: Alles mag.
0: Alles mag. Kan. Het mag ook een multipla zijn. Zeker. Dat vindt Koen alleen maar leuk. Kan hij met 6 mensen in de auto zitten.
1: Een limousine mag ook.
0: Een Tesla mag alles hebben.
1: Tesla is geen auto, hè? Even dat we hier even
0: afmaken. Nee, het is een scootmobiel.
1: Je hebt auto's en je hebt Tesla's.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar mocht je suggesties hebben voor Koen, hij heeft genoeg geld. Dus.
1: Die nitpick money's, hè?
0: Ja, ja. Maar mocht je suggesties hebben, Instagram DM's.
1: DM.
0: Ja, we gaan beuken. En dat kan niet anders met Nederlandse roots. Nederlandse roots. Gewoon echt een Nederlandse beuker.
1: Hij komt uit België eigenlijk, hè?
0: Ja, maar Paul niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Je broer, een DJ Paul.

0: Crazy Frog, Axel F. Ja, het is ook weer tijd. Koen is weer terug. Dat betekent dat we weer even een blind ranking gaan doen met Koen. Wat is een blind ranking? Ik ga zo meteen 5 dingen opnoemen van een bepaald onderwerp. En dan moet Koen ze op een plek zetten van 1 naar 5... zonder wat hij weet dat, wat de volgende is.
1: Ja, is goed.
0: Dus het onderwerp van deze week, we zeiden net al een beetje, automerken.
1: Ik dacht het al.
0: Ja, ik denk, we moeten wel een beetje in die sfeer blijven.
1: Ja. Oh, maar die vind ik best lastig, want ik vind heel veel merken heel goed. Ik vind ook echt heel veel merken shit.
0: Oké. Nou, laten we bij de eerste beginnen.
1: Als je met Tesla begint, hè, want dat is geen automerk.
0: Nee. Daar begin ik niet mee.
1: Nee.
0: Saab.
1: Saab?
0: Saab is een oud automerk.

0: is failliet gegaan. Maar hij heeft echt gouden auto's.
1: Ja?
0: Die zie je af en toe nog wel, volgens mij, Nederlands merk. Uit mijn hoofd.
1: Saab met een B, bedoel je? Ja. Saab. Oh, ja.
0: Toen is ze nu aan het opzoeken.
1: Ja, ik ben even aan het kijken wat voor auto's ze hebben. Maar ze hebben gewoon hele degelijke auto's. Ja. Maar gewoon degelijke familieauto's. Ook leuk. Oh ja, Saab 9. 9-3. Oh, die ziet er ook wel goed uit, hoor. Ah, maar ik weet niet, wat voor motor zit erin?
0: Weet ik veel.
1: Nou, het is failliet. En ik vind het nou... Nou, ik zal ze op denk ik, een plek 3 zetten.
0: Oké, een nette 3.
1: Als ik zo naar de auto's kijk... Weet je, een paar jaar geleden kon je hier heel gelukkig worden als je deze had. Wel 20 jaar geleden, maar...
0: Dat is wel zo, ja. Nou, de volgende. Volvo.
1: Volvo. Volvo zijn echt betrouwbare auto's, vind ik persoonlijk. Die zet ik echt op een 2.
0: Oké, dat was heel snel vergeleken met Saab.
1: Ja.
0: De volgende.
1: Ja, ik heb laatst in een Volvo gereden, dus die deed echt lekker.
0: De volgende. Toyota.
1: Toyota, nee, sorry. Die gaat wel...
0: Ja?
1: Die gaat bij mij naar beneden. Ja, Toyota. Denk aan Toyota.
0: Jij hebt niks met Aziatische auto's.
1: Nee, dus... ik heb niks met... Niet met Toyota.
0: Oké.
1: Nee, die gaat... Lekker 4 dan.
0: Oké, dan hou je 1 en 5 over. Ja. Dat gebeurt wel heel vaak met jou, hè, Koen?
1: Nou, nee, niet altijd. Maar deze keer wel.
0: Deze keer wel, maar het gebeurt wel vaak.
1: Ja, maar ik hou gewoon niet van Toyota. Ja, nee. Nee, Toyota is niet mijn merk. Okay. Niet mijn merk.
0: Dan de volgende. Je hebt alleen nummer 1 en nummer 5 nog over.
1: Ja, kom maar.
0: Ford,
1: die zeg ik op 1.
0: Ja, vind jij Ford nummer 1?
1: Ja, mijn vader heeft een Ford altijd gehad. En kijk, het zijn niet de krachtigste auto's. Maar familie-wise, hoe lekker ze rijden, hoe lekker je zit. Geweldig altijd.
0: Ja, weet je,
1: ze
0: leuk.
1: Liggen prima op de weg. Ze kunnen goed rijden.
0: Weet je,
1: betrouwbaar.
0: Het leuke van Ford is dat de onderdelen die ze gebruiken voor de reparaties van de K, van de Focus en van de Fiesta.
1: Ja.
0: Zijn allemaal dezelfde onderdelen.
1: Ja.
0: Dus de onderhoud is super goedkoop daarvan.
1: Maar het is
0: en
1: ook gewoon.
0: De,
1: ja.
0: De lampjes die je dan aan de zijkant hebt. De indicator.
1: Ja, knipperlicht.
0: De knipperlichtjes. Die worden ook gebruikt voor Lamborghinis.
1: Ah.
0: Dus als jij... Normaal betaal je er echt flink veel geld voor. Maar als je gewoon zo'n lampenkapje koopt van Marktplaats of zo voor een tientje. Van Ford. Dan heb je gewoon precies hetzelfde die je al op je Lamborghini hebt zitten.
1: Goed om te weten. Nou, ik ben blij met mijn nummer 1. Ford zou ik echt wel op 1 zetten.
0: Nou ja, je hebt er nog eentje over. En dat is nummer 5. Heb jij een gokje waarvan je denkt zo van... Nou, ik denk dat Dylan die als laatste heeft gekozen.
1: Dat zou de Tesla kunnen zijn.
0: Dat zou kunnen.
1: Maar ik denk ook wel BMW zou die ook wel kunnen zeggen.
0: Het is het allebei niet.
1: Oh.
0: Het is het allebei niet. Ik had Suzuki.
1: Suzuki? Nee. Nee. Suzuki, mijn moeder heeft een Suzuki en dat is echt een leukste auto die ik heb.
0: De meest betrouwbare auto. Ja. Want er gebeurt eigenlijk nooit wat mee.
1: Nee. Ik zou eerst Ford neerzetten omdat comfort gewoon heerlijk is. Dan zou ik Suzuki neerzetten.
0: Ja, comfort.
1: En dan wat leuk. Daar zou ik Suzuki en dan de rest. Toyota zou dan bij mij op 5 staan. Als ik dit van tevoren had geweten.
0: Ja, dat is, dat is niet hoe ik het zou zeggen, maar...
1: Hoe zou jij het zeggen?
0: Ik zou Saab op 5 doen omdat ze failliet zijn. Daar zou wel een reden achter liggen.
1: Ja?
0: De auto's zijn wel leuk, maar... Weet je, het was nooit innovatief. Het is altijd eigenlijk een beetje veilig geweest.
1: Dat, wat ik hier ook zie, ja. Er is dus ook niks moois aan. Het is gewoon...
0: Het is, 20 jaar geleden.
1: Ja.
0: Prima. Dan had ik op 4... had ik persoonlijk Ford gezegd. Want ik vind dat ook weer... De ST's. Die zijn superleuk. Maar uiteindelijk zijn het wel gewoon... De meeste auto's die ze maken... Trekt mij niet zo.
1: Nee, snap ik. Maar heb je er echt al veel in gereden? Want comfort is zo lekker.
0: Nee, ik heb er wel veel in gezeten. Want mijn ouders hadden hem voor Focus.
1: Oh, Focus.
0: Maar ik vond het nooit zo heel speciaal. Ik vind de Ford die je ook ziet rijden, trekt mij niet zo.
1: Snap ik.
0: Nee. Dan heb ik op 3 Suzuki.
1: Oké.
0: Ik vind Suzuki gewoon, prima auto's. Je kan er niet mis mee gaan.
1: Nee.
0: Kijk, welke heb ik dan nog over? Volvo heb ik op 2. Heel betrouwbaar. Leuk om in te rijden.
1: Ja.
0: We gaan ook hard.
1: Ja.
0: Goede motor zit erin.
1: Ja.
0: Kan veel hebben.

0: Mm-hmm. En nummer 1 Toyota. Ik hou van Japanse auto's. En ik vind Toyota vind ik echt de leukste auto's hebben.
1: Oké.
0: MR2. Ik heb die toevallig net aan je laten zien. Mm-hmm. Dat is echt een van mijn betaalbare droomauto's.
1: Ja.
0: Alsnog ja, 15.000 euro vind ik wel veel geld. Maar weet je, het is beter te doen dan een Lamborghini van 100.000.
1: Precies.
0: Dus dat is mijn ranking.
1: En kijk, je hebt nu je leukste auto gezegd. Maar welke auto als je een familieauto zou moeten kiezen? Welk merk zou je dan gaan? Bij een familieauto moet je ook altijd denken van, nou, als ik in een botsing kom, het moet een sterke auto zijn. Hij moet goed op de weg liggen.
0: Tesla Cybertruck.
1: Dat is geen auto?
0: Nee.
1: Is geen auto?
0: Nee. Lamborghini Urus. Is niet realistisch.
1: Nee.
0: Maar ik vind dat wel echt een hele vette auto. Okay. Het is een heel standaard antwoord als je gewoon een SUV bedoelt.
1: Ja, ja.
0: Ik vind een Jeep. Jeep Wrangler. Ja. Vind ik echt heel vet.
1: Die zijn sterk.
0: Die zijn sterk en off-road echt super gaaf.
1: Ja.
0: Een Suzuki Jimny.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik denk, ja.
1: Realistisch gezien?
0: Realistisch gezien, ik denk. Ja, ik heb daar nog verder echt niet over nagedacht.
1: Ja, ik dus wel.
0: Ik denk dat ik dan toch echt voor een. Shit, man. Mitsubishi Outlander.
1: Oké.
0: Want die hadden we vroeger ook.
1: Ja.
0: En die had een bekerhouder. Dat vond ik heel vet.
1: Alleen voor die bekerhouder.
0: Alleen voor die
1: je
0: bekerhouder.
1: Je hoort het automerken. Maak die bekerhouder en Dylan koopt
0: hem. Hou hem erin en ik koop hem. Want ja. Die ik nu in mijn auto heb, nee, dat is hem niet.
1: Ik, voor mijn mooiste auto waarvoor ik wil gaan, is een Polestar 3.
0: En dat is ook elektrisch.
1: Ja, dat is elektrisch, maar dat is geen. Maar dat vind ik gewoon fucking vet. En dan sportsinterieur. En die zijn sterk en reliable.
0: Ja, ik heb niks met elektrisch.
1: Nee. En als ik gewoon normaal zou moeten denken, zou ik een Ford of een Volvo nemen.
0: Ja, nou, een veilig antwoord.
1: Ja, maar dat is toch lekker?
0: Weet je waarom ik niet iets met elektrisch heb? Ik vind dat geluid gewoon niks.
1: Dat snap ik.
0: Want op een moment, al is die batterij een beetje naar de kloten, dan maakt hij een geluid. En daar heeft Kabouter Plop een nummer over gemaakt. En dat is la la la.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, het staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja. Ja, heb ik geschreven, ja.

0: De Radetzky Mars. Ja, die had je even niet verwacht, hè? Die had je even niet verwacht.
1: Nee.
0: Ja, superleuk allemaal, maar ik begin een partij dorst te krijgen.
1: Ik ook.
0: En ik begin een beetje laag in energie te worden. Want, oh, wat zitten we een partij te beuken, joh. En dat tijd is voor een koffiepauze.
1: Even rustig, terug naar de aarde.
0: Even tot rust komen. Ik vind het een leuk tussendoortje even. Koen.
1: Ja.
0: Wij zijn vandaag al heel lang op pad.
1: Dat klopt.
0: Vanmiddag hebben wij lekker gesport.
1: Dat klopt.
0: En jij zei nog tegen mij... Oh, jij bent altijd zo rustig in de sportschool. En Tim ook. Ja. Maar wat heb ik jou even goed er doorheen gesleurd?
1: Ja, zeker.
0: Maar vertel eens.
1: Nou, we begonnen gewoon lekker met een paar apparaten bij de sportschool. En daarna tikte Dylan op mijn schouder. En die zei, Koen, ik kan niet meer. Ik moet echt een koffietje nemen. En hieruit is de koffiepauze ontstaan. Oh, en wat hebben wij lekker gezeten op die bank, hè? Tussen onze sets door.
0: We hebben even 5 minuten, hebben we even lekker gezeten. Espressootje erbij.
1: Even een momentje voor jezelf.
0: Even een momentje voor jezelf.
1: Even uit die gym, dat je keihard bezig bent. Eventjes terug naar wie jij bent.
0: Dus dan heb je dit een beetje in je hoofd.
1: Ja, en als we weer teruggaan naar de gym?
0: Ja, op een gegeven moment heb je wel zoiets van... Ja, ik voel hem wel weer.
1: Ja, ik wil weer. En dan gaan we naar een andere koffiepauze, hè? Koffiepauze.

0: Ja, dat was dus onze workout.
1: Ja.
0: Een beetje...
1: Heb je spierpijn?
0: Het is nog geen eens een dag geleden. Tuurlijk heb ik nog geen spierpijn, maar ik voel wel alles. Ik voel alles flink.
1: Flink.
0: En jij ook?
1: Ja, onwijs. Die pump zit er goed in, man.
0: Ja, dat is een beetje de stijl die we erin houden ook. Hè?
1: Ja, de koffiestijl. Ja,
0: de koffiestijl.
1: Dit gaat vaker terugkomen, denken we?
0: Ik denk het wel.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, ik voel me wel een beetje gewoon... Ja, een beetje zo'n fuck it vibe.
1: Ja, klopt.
0: Weet je zo van fuck it, ik heb vrije wil. Outsiders heeft daar ook wat van gemaakt. Met Charlie Lonois en Starsplash. Free.

0: Martin Garrix en Jay Hardway met Wizards. Ja, Koen. Het zit er alweer bijna op voor ons.
1: Oh.
0: Betekent dat we binnenkort weer terug zijn. Terug op de radio. Als duo. Want volgende week is Koen er niet. Ik weet niet of ik er dan ben.
1: Maar dan is er een leuke mix te horen.
0: Dan is er zeker een leuke mix te horen. Want Koen die heeft er wel voorbereid.
1: Altijd.
0: Koen heeft altijd wat voorbereid. Het is ongekend. Maar voordat we weggaan, hè. Want we gaan nog niet weg. We zijn er nog heel eventjes. Een legende van de EDM eigenlijk. Die moet even geëerd worden. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan, je hoort het al, dat is natuurlijk de enige echte, Avicii. De nummer uit 2011, Studio Alphen, Levels.

0: De Macarena, maar dan van Lenny Pierce. Dus, ja, is een ander soort nummertje, hè? Hé, Koen?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat het nu toch wel tijd is om echt dag te zeggen. Ik moet nog steeds een geluidje hebben van de Teletubbies. Tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen. Die zou echt wel leuk zijn.
1: Ja.
0: Nou, volgende week ben jij er weer niet, Koen.
1: En jij ook niet.
0: Nee, bij mij is het nog niet zeker. Maar waarom ben je er niet?
1: Waarom ben ik er niet? Ik ben ergens buiten Utrecht. Ja, tussen Utrecht en... Nou, ik ben even plaats aan kwijt. Maar daar moet ik een optreden verzorgen voor een padelclub.
0: Oh. Nou.
1: Dus ja, DJ Koen heeft gewoon zijn zaakjes.
0: Ja, dat is taai.
1: Dat is heel taai.
0: Nou ja.
1: En,
0: over 2 weken nieuwe kansen. In ieder geval tot de volgende.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. Groei je nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Wil je nog een biertje?
1: Nee, dank je.
0: Afrekenen?
1: Ja.
2: Ze kennen mij bij de bar, ik ben een man. De barkeeper is van de star. Lieve jongens, dat maakt veel te hard. Stop.
1: Weet je wat? De laatste.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft drie mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk.